Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk scheiden.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: endlessly love you.
1: De Nacht van Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. Dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering. Dat zeggen de wetenschappers. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en regeldruk van de gemeente. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die de familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, waar zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk schrijven.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De droogte in Europa, zoals nu het geval is, komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen en dat is een direct gevolg van klimaatverandering. Het opwarmen van Europa zorgt voor meer kans op droogte. De Amerikaanse president Trump is akkoord gegaan met een overeenkomst over een civiel nucleair programma voor Saoedi-Arabië. Dat programma is bedoeld voor de energievoorziening. Het maakt de weg vrij voor de verrijking van uranium door Saoedi-Arabië. Dat zeggen regeringsbronnen tegen CNN en de Wall Street Journal. Het gaat om een overeenkomst voor 30 jaar. Het akkoord moet nog officieel worden besproken in het Amerikaanse congres. De verwachting is dat een meerderheid hiermee akkoord gaat. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. Festival Kwaku stopt na deze editie in de huidige vorm. Het evenement ontstond ruim 50 jaar geleden als een kleinschalig voetbaltoernooi. Het was speciaal voor jongeren in Amsterdam-Zuidoost die niet op vakantie konden gaan. Het groeide uit tot een evenement met onder meer live optredens en lezingen. De organisatie van Kwaku Summer Festival zegt last te hebben van de stijgende kosten en van regeldruk van de gemeente. De laatste festivaldag is op 2 augustus. Of en hoe het festival eventueel wel kan voortbestaan is nog niet duidelijk. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd, waar zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk schrijven.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking, kans op een buitje ook. Het koelt af tot 14 graden. Morgen ook veel bewolking, spatje regen. Landinwaarts zien we wat vaker de zon dan vandaag. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

zeg me dat het niet waar is. Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De kans op droogte in Europa is groter geworden. Dat schrijft een groep wetenschappers in een rapport. De droge periode waar ook Nederland nu last van heeft, is niet los te zien van het opwarmende klimaat, zeggen zij. De droogte komt niet doordat er minder regen valt dan vroeger. De hoeveelheid regen verschilt sterk van jaar tot jaar, maar er is geen dalende trend. Wel verdampt er veel meer water. En dat komt door de hogere temperaturen, dat een direct gevolg is van klimaatverandering, zeggen de wetenschappers. In Peru zijn 10 mensen omgekomen bij een brand in een huis. Het zijn allemaal leden van dezelfde familie. Onder de doden zijn ook 5 kinderen. Volgens lokale media was het vuur aangestoken door een man die een familie afperste. Hij zou een motorfiets bij de deur in brand hebben gestoken. Vervolgens vloog een stapel matrassen in het huis in brand. Die lagen daar omdat de familie die verkocht. Van de 17 aanwezige familieleden wisten er 7 veilig buiten te komen. De afperser is nog niet opgepakt. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken, dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het Kwaku Summer Festival houdt op te bestaan in de huidige vorm. Het evenement in Amsterdam-Zuidoost begon ruim 50 jaar geleden en groeide uit tot een groot festival met live muziek en lezingen. De organisatie zegt dat het financieel niet meer haalbaar is en dat er te veel regeldruk is. In welke vorm het wel zou kunnen doorgaan, wordt onderzocht. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen. Komende dag overwegend droog en wat vaker zon. Dan wordt het 19 graden in het noorden en 24 in het zuiden van Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10 het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan Stichting Loods 24 ligt, is de Israëlische ambassadeur volgende week gewoon bij de herdenking van de deportatie van Rotterdamse Joden. Over de komst van de ambassadeur, die er elk jaar bij is, is ophef ontstaan. Enkele partijen in de gemeenteraad van Rotterdam dringen erop aan dat de ambassadeur wegblijft. Theo Kemperman van Stichting Loods 24 snapt dat de oorlog in Gaza de herdenking beladen maakt. Maar hij wil beide oorlogen gescheiden houden.
2: De situatie in het Midden-Oosten is buitengewoon complex en maakt het voor heel veel mensen ingewikkeld om het onderscheid te maken tussen wat er destijds in de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Dat zo'n 6 miljoen Joden zijn vermoord en waarvan wij er dan zeg maar een kleine 7000 herdenken in Rotterdam en de Zuid-Hollandse eilanden. En de situatie van nu, maar wij willen dat heel nadrukkelijk schrijven.
1: Burgemeester Schouten van Rotterdam heeft laten weten in gesprek te gaan met de organisatie van de herdenking. Ze zegt goed te begrijpen dat mensen moeite hebben met de komst van de ambassadeur die ook een toespraak houdt. Rotterdam staat op 30 juli stil bij het feit dat in de Tweede Wereldoorlog vanaf Loods 24 aan de Stieltjesstraat duizenden Joden werden gedeporteerd naar vernietigingskampen. Een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton losgeraakt. De schade is groot, zeggen 1 in 2 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip ligt een stukje verderop aangemeerd. Het vaartuig is nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er is gebeurd. Bezorgsite Thuisbezorgd dupeert klanten met verborgen kosten, zegt de Consumentenbond. Daardoor zouden bestellingen gemiddeld 2 tot 4 euro duurder zijn dan klanten vooraf denken dat het gaat kosten. Het bedrijf maakt servicekosten en de prijs van tasjes, plastic verpakkingen en saus pas bekend bij het afrekenen, zegt de Consumentenbond. En dat is tegen de regels. De bond wil dat Thuisbezorgd klanten compenseert. Als het bedrijf dat niet doet, stapt de bond mogelijk naar de rechter. Thuisbezorgd zegt zich niet te herkennen in het verhaal van de Consumentenbond. Het weer van

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6:00.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zouden volgens Iran 2 mensen zijn gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op het schip zou brand zijn uitgebroken, maar bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Het heeft te maken met dat er meer water verdampt, dat zegt een groep wetenschappers. Het verdampen komt door de hogere temperaturen. Dat is een direct gevolg van klimaatverandering, dat zeggen zij in een nieuw rapport. 10 leden van dezelfde familie in Peru zijn om het leven gekomen bij een brand in een huis. Volgens lokale media was die aangestoken door iemand die de familie afperste. 7 mensen in het huis wisten aan het vuur te ontkomen. De dader is nog niet opgepakt. De Rotterdammer van 18, die eergisteren werd aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in Nijmegen, is weer vrijgelaten. Hij is ook geen verdachte meer. Het schietincident was dinsdagavond. Behalve de voormalige verdachte werd niemand anders aangehouden. Rapper Ali B. spreekt komende avond toch niet op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij heeft zich teruggetrokken. Dat heeft de organisatie aan het ANP laten weten. Ali B. werd in mei in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel wegens 2 verkrachtingen. De aankondiging dat hij op het evenement zou spreken leidde tot ophef. Het weer. De dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
2: rtvridderkerk.nl/reclame.
3: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
4: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
5: Voel jij je eenzaam? Of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur Eenzaamheid.
6: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En vannacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt op de Vier Ambachtstraat in Rotterdam. De scooterbestuurder reed op de deelscooter en lijkt volgens een 112-correspondent tegen een opstaande rand van een trambaan te zijn gereden. De scooterrijder had een helm op, maar die is van het hoofd geschoten en lag meters verderop. De bestuurder is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de man die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. De politie beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Dinsdagavond werd een andere 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de Vierdaagse feesten. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht. En de RET wil na het tramongeluk van gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met inzittenden van de tram die ongedeerd zijn gebleven, zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden de trams weer over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Voor de 12e nacht op rij heeft het Amerikaanse leger doelen aangevallen in Iran. Daarbij zijn volgens Iran 2 mensen gedood. Als reactie heeft Iran vergeldingsaanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelen in de regio. Kuwait meldt dat het drones heeft neergehaald. Ondertussen melden de Houthis in Jemen dat ze 2 olietankers hebben geraakt in de Rode Zee. Die zijn van Saoedi-Arabië, de aartsvijand van Iran. Op een van de schepen zou brand zijn uitgebroken. De bemanning kon in veiligheid worden gebracht. De wadlopers die in mei in de problemen kwamen bij Ameland waren mee met een organisatie zonder vergunning. Ook waren er te weinig gidsen, blijkt uit onderzoek van de provincie Friesland. De 32 wadlopers konden geen kant meer op.
2: Ja, het was echt zoeken naar een doorgang die niet te diep was. En ondertussen hadden we ook een aantal mensen die het al koud hadden. Voor wie het niet meer mogelijk was om al te diep door het water te gaan.
3: En jij werd opgehaald met de helikopter?
2: Ja, bijna iedereen.
1: De organisator van de wadtocht moet een boete betalen als het nog een keer misgaat. Ali B. gaat vanavond toch niet spreken op een ondernemersevenement in Vinkeveen. Hij was geboekt om te vertellen waarom de meeste ondernemers niet doorbreken. De aankondiging leidde tot ophef. Omdat Ali B. in mei nog 3 jaar cel kreeg voor 2 verkrachtingen. Omdat de rapper in cassatie is gegaan, mocht hij wel spreken op het evenement. Maar de organisatie vreesde voor een mediaspectakel. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen niet zonder reden in de wijk komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren last van overlast van mensen van buiten de wijk.
4: Als het donker wordt, dan gaan ze helemaal los. Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik. En maar rondracen door die wijk.
1: Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, eerst bewolkt, later komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom staat tussen Rijnsaterwoude en Leimuiden 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
7: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
6: Autotaalglas laat je niet barsten.
8: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
9: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
10: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hen was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En vannacht is een scooterrijder zwaar gewond geraakt op de Vier Ambachtstraat in Rotterdam. De scooterbestuurder reed op de deelscooter en lijkt volgens een 112-correspondent tegen een opstaande rand van een trambaan te zijn gereden. De scooterrijder had een helm op, maar die is van het hoofd geschoten en lag meters verderop. De bestuurder is met hoofdletsel naar het ziekenhuis gebracht. En de man die vast zat voor de dodelijke schietpartij in Nijmegen is weer vrij. De politie beschouwt de 18-jarige man uit Rotterdam niet meer als verdachte. Dinsdagavond werd een andere 18-jarige man uit Rotterdam doodgeschoten op straat, niet ver van de Vierdaagse feesten. Er zijn geen andere aanhoudingen verricht. En de RET wil na het tramongeluk van gisteren op de Erasmusbrug in Rotterdam niet alleen contact houden met de 15 passagiers die gewond zijn geraakt, ook met inzittenden van de tram die ongedeerd zijn gebleven zoekt de RET contact. Een woordvoerder laat weten dat het OV-bedrijf begrijpt dat ook zij erg geschrokken zullen zijn door wat ze hebben meegemaakt. Gisteren reed een tram in volle vaart op een andere tram die stond te wachten voor de geopende Erasmusbrug. Gisteravond om 7 uur konden de trams weer over de brug. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band. Hallo.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De droogte in Europa komt niet door minder regen. Dat heeft te maken met dat er meer water verdampt. Dat zegt een groep wetenschappers.
2: Op het moment dat dan de zon gaat schijnen en het is gewoon simpelweg warmer dan vroeger, dan neemt de verdamping nu ook sneller toe. En dat leidt er dan weer toe dat de bodem sneller uitdroogt. Dus op die manier zie je dat zo'n droogte nu sneller, zich intenser ontwikkelt dan zonder klimaatverandering het geval was geweest.
1: De Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. Die tankers zouden de zeeblokkade van de rebellengroep hebben geschonden. In elk geval één schip zou zijn geraakt, de brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. Ondertussen waren er vannacht opnieuw aanvallen van de VS op Iran. En als Irakse reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Het Kwaku Summer Festival in Amsterdam stopt na dit jaar. Door de gestegen kosten en strengere vergunningen is het volgens de organisatie moeilijk om het festival betaalbaar te houden. Kwaku begon ruim 50 jaar geleden als een klein voetbaltoernooi voor jongeren in de Bijlmer. Daarna groeide het uit tot een groot festival met live optredens en lezingen. En misschien komt het festival volgend jaar terug in een andere vorm. Burgemeester Schouten van Rotterdam gaat vandaag afzeilen van de Euromast. Daarmee komt ze deze belofte na in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.
3: Er is mij wel eens gevraagd, zou u misschien bereid zijn om van de Euromast af te dalen? Ik ben bereid als de opkomst aankomende woensdag 18 maart hoger is dan 4 jaar geleden om dat te gaan doen.
1: En dat was het geval. De opkomst was zo'n 2 procentpunt hoger. Dan was Rotterdam nog steeds de stad met de laagste opkomst. Daar stemde een kleine 41%. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. 5 minuten vertraging op de weg tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer file. A4 Den Haag Amsterdam. 2 kilometer file bij Knoopend Hofvliet. Door een pechgeval is de rechter rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
6: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
7: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
6: Sorry?
7: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
8: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
9: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we vooral in de ochtend veel bewolking en lijkt er voor de zon niet heel veel ruimte te zijn. Er zou nog een buitje kunnen vallen, maar dat buitje lijkt net ten zuiden van Ridderkerk te trekken. Vanmiddag klaart het geleidelijk aan wat verder op en kan de zon zich af en toe laten zien en wisselen bewolking en wat zon ook eraf. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur dan steken bij ongeveer 21 graden. Vanavond en ook vannacht blijft er veel bewolking aanwezig met soms een enkele opklaring. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van twee weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 112 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vastzat is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Gouden Hoek van Holland tussen Knoopend Gouw en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging in 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 18 ziekenhuizen in 7 landen zijn begonnen aan een groot onderzoek naar de ziekte van Crohn. Dat is een chronische ontstekingsziekte van de darm die een grote impact heeft op het leven van een patiënt. De onderzoekers willen de ziekte stoppen voordat mensen klachten krijgen.
2: Er is een periode van 7 tot 10 jaar waarin we wel al kunnen zien dat er in het bloed signalen zijn van de ziekte komt eraan. En dan gaan we proberen die met behandeling te voorkomen.
1: Voor het onderzoek worden in Nederland 1500 mensen gezocht die willen meedoen. In Utrechtse bussen worden steeds vaker Europese arbeidsmigranten ingezet als chauffeur. Het is een maatregel van Transdev tegen het personeelstekort, waardoor bussen geregeld uitvallen. Volgens de vervoerder bestaat 9% van de buschauffeurs nu uit arbeidsmigranten. Die komen onder meer uit Griekenland, Polen en Tsjechië. Ze spreken soms geen Nederlands, maar moeten wel Engels kunnen praten. Transdev nam het busvervoer in Utrecht over in december. Sindsdien zijn er veel problemen met het busvervoer. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. De brand brak woensdag uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweerlieden zijn bezig het vuur te bestrijden. Er zijn nog geen gewonden gemeld. In de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond een gebiedsverbod. Mensen mogen daar niet zonder reden komen tussen 11 uur 's avonds en 5 uur 's ochtends. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk, vooral in de avond.
3: Dan gaan ze echt helemaal los. En dan is het toeteren, gillen en heel veel lachgasgebruik, drugsgebruik.
4: We waren behoorlijk einderaad. De wijkagent is de hele tijd op de hoogte geweest. En we hadden zoiets, doe wat.
1: Dat gebeurt nu dus. Het gebiedsverbod in De Es geldt voor 3 maanden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar later vandaag komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Zoetermeer en Nootdorp 4 kilometer file, 5 minuten vertraging. A4 Rotterdam-Den Haag 4 kilometer file bij Den Haag-Ippenburg door een ongeluk. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cilicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cilicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
7: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
8: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
7: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
8: Jawel.
9: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
10: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
11: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
12: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
13: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we vooral in de ochtend veel bewolking en lijkt er voor de zon niet heel veel ruimte te zijn. Er zou nog een buitje kunnen vallen, maar dat buitje lijkt net ten zuiden van Ridderkerk te trekken. Vanmiddag klaart het geleidelijk aan wat verder op en kan de zon zich af en toe laten zien en wisselen bewolking en wat zon elkaar af. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur dan steken bij ongeveer 21 graden. Vanavond en ook vannacht blijft er veel bewolking aanwezig met soms een enkele opklaring. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Het gerechtshof doet vandaag uitspraak in een oude moordzaak die rond de zogeheten tattoo killers. Het gaat om de moord op Onno Kuut in 2009. Kuut werd toen met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Vier verdachten in deze zaak werden in 2020 vrijgesproken wegens een gebrek aan bewijs, terwijl er levenslang tegen hem was geëist. Het OM ging in hoger beroep en de zaak werd vorige maand opnieuw behandeld. Of nieuw bewijs van het OM tegen de vier verdachten het hof heeft overtuigd, wordt duidelijk aan het begin van de middag. En de bibliotheek in Schiedam gaat morgen weer open na de brand van twee weken geleden. Toen brak er brand uit op het herentoilet van de Korenbeurs, waardoor er veel rook- en roetschade ontstond. De afgelopen tijd is de roetschade aan dik 35.000 boeken hersteld door specialisten. Nog niet het hele pand gaat open. Zo krijgen de toiletten eerst een volledige makeover en kunnen reserveringen van boeken iets vertraagd zijn. En een binnenvaartschip heeft een drijvende steiger onderaan de Maasboulevard in Rotterdam kapotgevaren. De tanker knalde door nog onbekende oorzaak tegen de pontonsteiger. De loopbrug is afgebroken en het ponton is losgeraakt. De schade is groot, zeggen 1 en 2 journalisten. Niemand raakte gewond. Het binnenvaartschip raakte nauwelijks beschadigd. Het havenbedrijf doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. En de gemeente Nijmegen voert vanaf vandaag preventief fouilleren in bij de Vierdaagse feesten. Aanleiding zijn volgens de Nijmeegse burgemeester Bruls meerdere ernstige incidenten deze week. Er waren enkele ernstige mishandelingen, een steekpartij en een dodelijke schietpartij waarbij een 18-jarige Rotterdammer werd doodgeschoten. De 18-jarige Rotterdammer die daarvoor vast zat is vrijgelaten en wordt niet meer als verdachte gezien. De familie van de doodgeschoten Jafiral is een crowdfundingsactie begonnen om de uitvaart van de jongen te betalen. De teller staat inmiddels op ruim 25.000 euro. Het doel van de familie was 13.000 euro. En dan nog het weer. Veel bewolking met vanochtend nog wat lichte regen. Vanmiddag droog en breekt de zon wat vaker door. Het wordt maximaal 21 graden. Vanavond en vannacht vrij veel bewolking. Het wordt dan 15 graden. Morgen meer zon en droog bij maximaal 25 graden. Dat was het Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In India zijn 22 mensen om het leven gekomen toen een tunnel in aanbouw instortte. Maandag was er een explosie doordat er plotseling methaangas was vrijgekomen. Er waren toen 27 mensen binnen. Twee mensen konden naar buiten komen, de rest werd vermist. Door de vrijgekomen gassen en de rook duurde het lang voordat reddingswerkers bij de slachtoffers konden komen. De 22 lichamen zijn geborgen. De Houthis in Jemen zeggen dat ze met luchtaanvallen twee Saoedische olietankers in de Rode Zee hebben geraakt. De tankers zouden de zeeblokkade van de Houthis hebben geschonden. Zeker één schip zou zijn geraakt. Er brak brand uit, maar alle bemanningsleden konden in veiligheid worden gebracht. De Houthis worden gesteund door Iran en hebben een groot deel van Jemen in bezit. Ondertussen waren er voor de 12e nacht op rij Amerikaanse aanvallen op Iran. Als reactie heeft Iran weer Amerikaanse doelen in de regio aangevallen. Vanwege een bosbrand in de buurt van de Franse stad Bordeaux zijn uit voorzorg duizenden toeristen geëvacueerd. Ze zaten op 6 campings en in een naturistengebied. De natuurbrand brak gisteren uit en heeft zich al verspreid over een gebied van 2000 hectare. Honderden brandweermensen zijn bezig om het vuur te bestrijden. Er zijn geen gewonden gemeld. De aap die was ontsnapt uit safaripark Beekse Bergen is gevangen. Het dier is gevonden in een vangkooi die was neergezet. Naar de mannetjesaap is bijna een maand lang gezocht. Hij was ontsnapt door een gracht over te zwemmen. De dierentuin dacht dat dat niet mogelijk was. Het dier was meerdere keren in de omgeving van de Beekse Bergen gezien. Volgens het park is de aap niet gevaarlijk voor mensen of huisdieren. Dan het weer vanochtend, veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon, het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking, maar in de middag ook zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Tijd.
5: Hans Muns met Love Songs. Voor u daar aan de andere kant van de radio.

0: Zondagavond 19 juli. We zitten midden in de halftime show van het voetbal. Ja, die duurt zo'n 25 minuten. En dat betekent dan die eerste helft dat het de hele tijd duurt eer de tweede helft gaat beginnen. En is het donderdagochtend, dan is het gewoon staat u in de file. Want de brug is afgesloten, de Papendrechtse brug. Dat betekent lang omrijden. Maar ja, aan de andere kant, u kunt ook gewoon uitgeteld luisteren, enzovoort, enzovoort. Dus betekent gewoon fijn muziek op jou. Twee uur lang de allerfijnste, allermooiste voor jou daar aan de andere kant van de radio. En dat betekent twee uur lang love songs are back again. En we danken de collega's van de religieuze uitzendingen, moet ik goed zeggen, die we vanavond hadden tussen 6 en 10 uur op de zondagavond en op de donderdagochtend tussen 6 en 10 uur RTV Rijnmond en RTV Ridderkerk met een informatief programma. Nieuwtjes en informatie over alles en nog wat. En wie zijn wij dan? Nou ja, wij zijn Hilly, Wendy en Marijke van der Schoor. Ja, zeker wel. Hier in studio aan de Lommelstraat. En dat betekent voor u daar dat we samen met z'n drieën fijn muziek gaan maken. En ik hoop dat u het leuk gaat vinden. Zoekjes zijn er om gedraaid te worden. Mooie muziek. Elbow, One Day Like This. Het Regen Zonnestraal van Agda de Murk. En Chosen Texas van Ella Langley waren de eerste drie. En wat doen we nog meer vandaag? Uiteraard hebben we deze meneer.
1: De drie van Dirk.
0: En gaan we in de tweede uur gaan we ook eens filosofisch nadenken. En dat betekent wat omdenkertjes, misschien een loesje tussendoor. Nou, dat doen we gewoon tussen al die mooie platen die we gaan draaien. En verzoekjes zoals gezegd. We draaien voor u, A Song for You. En dan hebben we het gelijk over Leon Russell. We gaan terug in de tijd.

Mooie platen, hè? Heel veel mooie platen. En die worden allemaal aangevraagd. Zelfs vanuit Bakkum. Prachtige plaat van Crosby & Nash. Hebben we het over Lay Down. Speciaal voor jou, Barbara. En dan moet ik wel op het goede moment beginnen. Excuses, want hij is al wat doorgelopen. En moeten we beginnen bij het begin. Deze Lay Down. Lay Me Down.

0: dat je deed. Prachtige nummers van Carole King, You've Got a Friend. En Crosby & Nash met Lay Me Down. Ja, we gaan door. We gaan door in de tijd, door in dit programma.
1: Hans Muntz, goud, maar nog zeker niet oud. Met Love Songs. Een gouden ouwe in Love Songs.

rockband van de Beatles. Ja, je hoort het misschien wel mijn stem. Het is een beetje, we hebben wat technische problemen met de microfoon. Ik hoop dat het nu beter gaat en dat ik beter te verstaan ben. Ja, foutjes maken we allemaal. We gaan door richting de 3 van Dirk. Maar nog eventjes deze van Bente. 3, 2, 1.

Ja, laten we gauw doorgaan, want de tijd dringt. Want we gaan richting de klok van 11 uur. En dat betekent drie prachtige platen van Dirk Bravenboer. I Will Come To You van Hanson. En ze zijn een Amerikaanse band bestaande uit de drie broers Isaac, Taylor en Zach. Geboren in Tucson, Oklahoma. En ze braken het eerst door in Nederland en Vlaanderen in 1997. Een jaar later hadden ze al drie Grammys nominatie op zak. Hierna werd het rustig rondom de broers, maar brachten toch nog vier albums uit en besloten hun eigen platenmaatschappij op te richten. En alles in eigen beheer. In 2011 stonden ze bij ons op Pinkpop en hadden een gastrol bij de nieuwe clip van Katy Perry, genaamd Last Friday Night. Hun grootste succes met I Will Come To You lag in Zweden en Australië, met daar hoge scores. Hanson, I Will Come To You, de eerste in de drie van Dirk.

zo hoor je nog eens wat platen die ik nooit gehoord had. Hanson, I Will Come To You. Geldt niet voor de volgende dame op het lijstje van Dirk. Dit is Melanie C. And The First Day Of My Life. Een nummer van de Britse zangeres Melanie Chisholm, oftewel Melanie C. uitgebracht in september 2005 in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. Het is haar meest succesvolle single tot nu toe in Continental Europe. En stond ruim 2 jaar in de charts. Enrique Iglesias was 1 van de 2 schrijvers. En het werd bovendien uitgebracht in diverse talen, waaronder Italiaans en Frans. Andrea Bocelli heeft ook een versie op zijn album A New Day gezet. Vreemd genoeg is het nooit in Engeland uitgebracht als A-kant van een single. En de videoclip is opgenomen in Hannover op diverse locaties. The First Day Of My Life, Melanie C. in de 3 van Dirk.

Ja. Melanie C en The First Day of My Life. En de derde in het rijtje, die kennen we ook. En dat is Toto, I Will Remember. Afkomstig van de Amerikaanse rockband Toto. Het is de eerste single van hun negende studioalbum Tambu. En die naam staat weer voor de traditionele ritmische muziek van de Nederlandse Antillen. Het album werd opgenomen na de plotselinge overlijden van de drummer en medeoprichter Jeff Porcaro in 1992. En we kennen Toto over het algemeen van titels met namen als Afrika, Pamela en Lia. Maar I Will Remember is een van de meest melancholische en veelgeprezen ballads van de band. En onder de fans uitgegroeid tot een absolute klassieker die vreemd genoeg nergens de hitparade bereikte. Maar wel bij ons. I Will Remember, Toto in de 3 van Dirk.

Carly G, Ree Jepsen en After All. En we gaan door naar het nieuws van 11 uur. En dat betekent dat we het nieuws gaan horen en kijken hoe het staat bij dat voetbal gebeuren. Hoe zou het daar staan? Wie weet het. Maar goed, en luistert hij gewoon uitgesteld, dan weet hij het. Hoe de uitstelling is afgelopen.

0: 105.7 in de Ether. En wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Unie komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. Verder blijkt dat het bedrag dat huishoudens tekortkomen is toegenomen. Door een explosie in een tunnel in aanbouw in India zijn 22 mensen omgekomen. Op dat moment waren er 27 mensen binnen. 2 mensen wisten eruit te komen. De explosie ontstond waarschijnlijk toen in de tunnel methaangas vrijkwam. Verschillende teams zoeken naar vermiste mensen en dat is moeilijk door de vrijgekomen rook en giftige gassen. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat daar de Bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Die opleiding is Engelstalig en duurt 3 jaar. Of ze ook in Utrecht gaat wonen is onbekend. Dan het weer. Vanochtend veel bewolking en mogelijk wat regen. Vanmiddag meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen veel bewolking. In de middag ook zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel. Aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: Love songs are back again. Romance on your radio station.
12: Welkom terug aan deel 2 van Love Songs. En dat betekent dat we een mooie muziek gaan draaien in het laatste uurtje van deze zondagavond. Zeker donderdagochtend. Dan is het bijna middag. En een verzoekje. Van het goede doel. Alles geprobeerd. Speciaal voor jou, Ria. Ja.

Ja, zeker wel. Alles geprobeerd voor het goede doel. En dat betekent dus een hele lange, weet je wel. En dan gaan we gewoon door met volgende platen. En ja, ik kan even een beetje te kijken hoe we dat gaan doen. Want we staan op een... op de... Ja, zo zou ik zeggen. Niet van YouTube, maar we hebben het over wat anders. Maar goed, dat is heel mooi. We hebben de Easy Treat van The Queen's Age. The Queen's... Of, nee? Even kijken, mijn briefje hoor. Oh, ja. Jongens. Gaat even niet al te best in de tweede uurtje. Maar tot Easy Street van The Queens of the Stone Age. Dat is het nummer waar we aan draaien. En dat doen we.

0: we weten niet of het niet zijn, hè? The Queens of the Stone Age met Easy Street. En ja, Hilly staat hier net naast me en zegt van joh, foutjes kunnen we allemaal maken. En schaamte verdwijnt als je het deelt, dus ik deel het met u daar. En als je het wil verbergen, wordt het alleen maar sterker. Dus dat doen we niet. En ja, sowieso. En voor een goede samenwerking met de kliniek moet je elkaar sterke punten zien als aanvulling op je zwakke punten. En niet als bedreiging voor je positie. Nou, ook dat is maar een dingetje. En zullen we zeggen dat, ja, niemand is perfect. Tot je verliefd op hem wordt.
1: Hans Muntz, goud, maar nog zeker niet oud, met Love Songs.

Nou, deze van Santana. Oh, je kan me vaak. Kunnen we deze makkelijk achteraan draaien? Van Bruno Mars. Risk It All.

Ja, Lucas Graham en Good Times. En je komt op die lijsten van Spotify, kom je nummers tegen waarvan je denkt van, wie is dit? En waar gaat het over? Nou, we hebben het over deze. Frank Mastra. En we hebben het over dit nummer, Hanging On.

Ja, en dan staan hier een heleboel jongelui naast me net en staan te kijken van wat je aan het doen bent. En die zeggen, joh, Frank Mastra, weet je niet wie dat is? Ik zeg, nou, nee, eerlijk gezegd niet. Nou ja, dat is dan een artiestennaam van Franklin Mastralonga. En is een opkomende Amerikaanse singer-songwriter en pianist in de soul en Amerikaanse scène. De jonge muzikant, voorheen muziekstudent aan de Sony Onata, brak door op sociale media en tekende onlangs een platencontract bij Mercury Records om in Nashville een muziekcarrière op te bouwen. En zijn stijl wordt gekenmerkt door pianospel en soulvolle vocalen. Hij is vooral bekend van zijn debuutsingle Hanging On. Nou, deze dus. En hij haalt muzikale inspiratie uit klassikale artiesten als Ray Charles en Leon Russell. Hebben ook gedraaid. Nou, dan weer door naar Nederlands product. Naar de 3J's.

From Down Here, Lola Young. Staan hier net, zoals gezegd, mensen naast me. En die zijn een enorme fan van de Rolling Stones. En zeker van hun nieuwe LP, CD. Ja, ik heb ze even uitgelegd wat een LP was. Want die hangen hier aan de muur. En ze hadden alleen maar van de CD gehoord. En enorme fans. En daarom maar twee nummers. Of eentje. Nou, we beginnen met één. Back in Your Life, de Rolling Stones.

Nou jongens, je hebt gelijk, hè. Het zijn tachtigers, maar ze maken muziek. En het is best wel mooi. Nou ja, Back in Your Life. Daarom draaien we er nog maar eentje. Want ik denk toch dat het toch voor jullie leuk is om er nog eentje te draaien, jongens. Ik hoef er geen naam te noemen. Nee, inderdaad geen naam te noemen. Maar wel deze van de Rolling Stones. Hebben het over Ringing Hollow.

0: Ringing Hollows, de Rolling Stones van hun nieuwe CD, Foreign Tongues. Niets waar de Rolling Stones zeker geen last van hebben, dat is zelfvertrouwen. En zelfvertrouwen verliezen is makkelijk als je je voortdurend met anderen blijft vergelijken.
1: Een gouden ouwe in Love Songs.

0: Love Songs are back again. Met Hans Muns en de mentale hulp van Wendy en Hilly.
1: En Marijke van Schoorn uiteraard niet te vergeten. Betekent dat we aan het eind zijn gekomen van deze aflevering van Love Songs. Naar die Beatles en In My Life uit 65. Gaan we door naar een nieuwe. Misschien is het tijd. En misschien is het tijd om naar huis te gaan. Ja, het is bijna 12 uur. Yves Beernissen als laatste in de show. Ik zeg een heel goede avond, goede nacht. Is de donderdagochtend een heel goede morgen. En ja, luistert u gewoon ergens overdag of waar ook. Via de uitzending gemist aflevering. Dan zeg ik u een heel goede dag. Nou, wees voorzichtig. Doe rare dingen. En we zijn er weer volgende week zondagavond. Steek u op. Nou, noem maar op. Volgende uitzending. Tot ziens ik je uit. En tot de volgende keer. Hè. Houdoe.

0: Hansmens. Goud, maar nog zeker niet oud.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een groeiende groep jonge vrouwen met ernstige psychische klachten loopt vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen niet aanslaan, kiezen instellingen er soms voor om minder te behandelen. Het gaat om honderden vrouwen tussen 15 en 30 jaar met bijvoorbeeld chronische suïcidaliteit of eetstoornissen. Door het afbouwen van de behandeling zouden patiënten zelf de regie moeten nemen, maar Nieuwsuur meldt dat dat regelmatig misgaat. Zo voelen sommige patiënten zich verwaarloosd en krijgen ze ook geen hulp als ze daarom vragen. De EU komt met een nieuw sanctiepakket tegen Rusland. De 27 EU-lidstaten zijn het daar vanochtend over eens geworden. Er komen meer Russische boten, banken en individuen op de sanctielijst en meer reisbeperkingen voor Russen die in het leger hebben gezeten. De EU hoopt het gisteren al eens te worden over het nieuwe pakket, maar Griekenland lag dwars vanwege het voorstel om geen vloeibaar aardgas uit Rusland meer door te voeren naar niet-EU-landen. Er is nu afgesproken dat er een uitzondering geldt voor energiecontracten die zijn afgesloten voor de invasie van Rusland in Oekraïne. Het aantal huishoudens dat jaarlijks geld tekort komt om de energierekening te betalen is het afgelopen jaar niet afgenomen. Volgens het CBS en onderzoeksinstituut TNO zijn er zo'n 500.000 huishoudens die leven in energiearmoede, zo'n 6% van alle huishoudens. Het probleem is even groot gebleven door het stopzetten van de financiële steunmaatregelen 2 jaar geleden. De Belgische prinses Eleonore gaat in september studeren in Utrecht. Dat heeft het Koninklijk Paleis in Brussel bekendgemaakt. Ze gaat de bachelor Liberal Arts and Sciences volgen. Of ze ook in Utrecht gaat wonen, is onbekend. Dan het weer vanmiddag, meer zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen eerst veel bewolking, in de middag zon. Het wordt dan iets warmer, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk. Yeah.

0: Radio. Fijn dat je luistert. Dit is de Sensus Express met een uurtje gezellige muziek. We kijken een beetje naar wat er voor bijzonderheden in het nieuws zijn. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger met...
1: De Sandwich Express.
0: Als je zit te eten of straks gaat eten, een bijzonder eet smakelijk gewenst. We laten het middernachtzonnetje even voor je

0: Nieuws en informatie uit jouw regio met Aad Hoogendijk.
1: Er staat een man, hij komt van her, is maar de helft van wat hij was. Tot aan zijn middel in de vijver.

0: voor me langzamerhand een beetje monddood gemaakt hier achter deze microfoon. Maar ik zeg niets. Dat waren Akte en de Munnik.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De mensen die de jeugd een beetje een leuk hart toewensen zo in deze zomervakantie. Misschien aardig om eens te kijken op de website van rtvgdekerk.nl. Waar een stuk wordt bijgehouden over bouwstad. Slikkeveer is de jeugd aan het timmeren en aan het zagen en aan het boren geslagen. Er worden mooie bouwwerken neergezet. Nee, ze mogen er niet in blijven wonen. Na afloop is het gewoon weer klaar. Maar voor nu is het een mooi feestje en leuk dat daar de jeugd zich op kan en mag uitleven. En laten zien hoe goed zij kunnen timmeren, zagen en boren. Lees het even terug op rtvgdekerk.nl of de app. Of fiets gewoon eventjes strakjes of morgen naar Slikkeveer. En ga dat gewoon eens eventjes persoonlijk bekijken.

0: om. We winnen er geen appelgebakjes van. No excuses was dit. De vraag is dan natuurlijk nu...
1: Ja, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker dat er wat gebeurd is vandaag. Goeie vraag van je. Vandaag in het grijze verleden, we praten over 23 juli in het jaar 1888... werd de eerste steen voor de fundering van het station Amsterdam Centraal gelegd. 1888 praat over. Het ventje was 6 jaar, luisterde naar de naam Jan Huibers, die later bisschop van Haarlem zou worden. Vandaag in het jaar 1903 wordt de eerste auto verkocht door Henry Ford. Het is een Model A, gebouwd in Detroit. En daarmee begon dan dus ook de massaproductie met lopende bandwerkzaamheden. Bijzonder nieuws uit 1972 was dat. Eddy Merckx, Belgische wielrenner, wint de Ronde van Frankrijk. Een mooi succes voor de lage landen. België hoort er natuurlijk ook bij. We zitten nu ook weer midden in de Franse toestanden. Maar het is nog niet afgelopen. We kunnen er nog niks over zeggen. Het was niet grijze verleden trouwens. Tot slot ook vandaag in het jaar 1972. Dezelfde moment zo ongeveer dus. Werd de eerste aarde-observatiesatelliet gelanceerd. De Landsat 1. Tot zover dan weer het grijze verleden voor vandaag. We gaan eventjes terug naar heden. En ook eigenlijk weer een beetje terug naar de jaren 90. Met Wax. Dit is de Sandwich Express op Radio Ridderkerk. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Dit is Right Between the Eyes.

0: altijd, als ze dit zingen, klinkt het net weer wat anders. Maar dat is wat er niet min, niet te min. Altijd vrolijk, maar altijd weer een nieuwe zanger of zangeres. De Hammers House Band, nog een paar nachtjes slapen voor je te weten komen ze optreden bij het Huis ten Donk in Ridderkerk. Met dank voor jullie aanwezigheid en graag tot binnenkort.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken, I Will Survive, dat geldt ook voor het weerbericht. Gisteren was het niet alles, maar het viel zeker nog niet tegen al met al. Vandaag ziet het er ook wel aardig uit. Niet overdreven zonnig, maar komt het toch steeds wel weer even bij koekeloeren. Graadje of 1 meer dan gisteren, dus 20, 21 graden kunnen we hebben. De wind blijft toch uit het noordwesten doorstaan. Niet al te hard, maar zeker wel aanwezig. Morgen beginnen we dan droog en bewolkt. Maar de zon gaat er steeds vaker bij tevoorschijn komen, waarmee de temperatuur ook weer een paar graadjes omhoog kan gaan. En dat geldt ook voor de zaterdag, dat het weer een lekker zomersdagje zal zijn. Zondag eventjes is het andere koek, dan krijgen we een regenpassage. Dan hoeft het eventjes wat minder en de temperatuur zakt ook een paar graden. Even volhouden en dan zo gaandeweg de komende week. Dan gaan we voorzichtig maar zeker weer de zomerse perikelen in. Maar zoals het ernaar uitziet, ook gewoon op een gezellige manier zomers. Dat zijn dingen waar we allemaal naar vooruit kijken. Tot zover het weerbericht. Dankjewel. Dido, die zong dat ook al. Ze is bij ons in de Sandwich Express.

0: Close Your Eyes was dat. Dat kan opeens snel gaan met Go West. Nou, dag Go West, zou ik zeggen. Het is vandaag donderdag 23 juli. Een mooie dag om jarig te zijn.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Dat is mooi. Als je jarig bent. Daar gaan we het straks over hebben. Lokaal nieuws. Ik ben helemaal van slag af. Het is een hele mooie dag om jarig te zijn. Zeker. Dan gaan we straks gaan we je feliciteren. Dus als je jarig bent, hou even je radio aanstaan. Dat komt allemaal goed. Het lokale nieuws dan. De combinatie Ridderkerk die schrijft over de diaconieën van de Ridderkerkse kerken die op een nieuwe manier gaan samenwerken. Ze hebben besloten om namelijk het interkerkelijk diaconaal beraad dat sinds 1990 bestond te beëindigen. En in de plaats komt het diaconaal platform Ridderkerk. Daarmee moet beter worden samengewerkt en sneller ingespeeld op hulpvragen in Ridderkerk. En die zijn er wel degelijk. Geïnteresseerd in wat er nu precies allemaal aan de hand is, kijk even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dan ga ik me eventjes geestelijk voorbereiden op de verjaardag. Straks schijnt eraan te zitten te komen. Ach, ik heb op jou gewacht, verjaardag.

Barcelona dan maar. Als het maar niet zo heet is, dan is het goed. George Ezra. Even kijken wat we nu gaan doen. Hebben we nou nieuws? Mooi weer? Mooi weer. Mooi weer betekent jarig zijn. Ja, we mogen echt gelukkig. Zeg, je bent aan de beurt als je vandaag jarig bent, hoor. Het is zover. Ja, alsof het nooit meer goed zou komen. Hè. Zeg, als je jarig bent op deze mooie 23e juli, van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van. Je bent in gezelschap van onder andere Jan de Hond, met een T. Hij is een Nederlandse muzikant en is vandaag 84 jaar geworden. Nog nooit van Jan gehoord? Ga je schamen en zoek hem op direct meteen op de computer. Vandaag is ook jarig Henk Kamp uit de politiek. Die is vandaag 74 jaar geworden. En wie ook jarig is vandaag, dat is Mark van Ewen. Hij is een acteur en hij is vandaag 50 geworden. Dat is toch eens een mooie leeftijd. En tot slot is Harry Potter vandaag jarig, oftewel Daniel Radcliffe. Uit Engeland komt hij en deze jonge man is vandaag 37 jaar geworden. Met de recht hartelijke felicitaties en omdat ik er een puinhoop van maak, draai dan maar I'm a Mess speciaal voor iedereen.

en toe zijn er toch aparte plaatjes die die top 40 dan weten te bereiken. Zoals dit voorgaande kunstwerk uit de huidige top 40. Voor top 40 gesproken, zo tegen het eind van het programma, kijken we altijd even naar de top 40 van het grijze verleden. En vandaag komen we dan uit in de top 40 van het jaar 1996. 7 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuwe Fun Lovin' Criminals met Scooby Snacks. Op 38 komt nieuw binnen My Little Fantasy van Fortune Fairy Tales. Op 36 Bange Hart van Rob de Nijs. En op 24 met Superstip. Je hebt me gebruikt van Arnhems Gewijs. Op 16 dan met Superstip binnengekomen Crossroads met Bone Thugs. En alsof het niet gek genoeg komt, helemaal op 10 met Superstep Aquarius van The Party Animals. Dan hebben we nog één plaat niet genoemd, dat klopt. Die komt nieuw binnen op nummer 31 en die gaan we dan ook nu draaien. K-Sweet met Twisted, nieuw in de top 40 van vandaag in 1996.

Voor het wedstrijd is gewoon een eind aan. Deze chaotische Sandwich Express op deze donderdagmiddag. Keith Sweat was dat en Twisted. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijkend naar de top 3, dan hebben we een saaie nummer 1, want die stond er verleden week ook al. De Fugees en Killing Me Softly. Op 3 met Superstip gestegen vanaf 10. Lullo, hey Lullo van Jiske Vet. En op 2, dat is een plaat die met Superstip gestegen is vanaf 8. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid van elkaar nemen. Nou, bedankt voor het volhouden, zou ik maar zeggen, in deze chaos. Als je gaat eten, straks of nu al zitten eten, dan wens je een eten. Makkelijk. Als het gewoon in zit. Dat is Zakkenbach. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden door Ronald. En stuurt ons voorzichtig aan het weekend in. En misschien dat er iets heel bijzonders in die uitzending gaat gebeuren. En als dat dan maar goed gaat, is de vraag. Te denken van wat is er aan de hand? Dan moeten we luisteren. Misschien word je het wel gewaar. Of ook niet. Ik zeg er niks over. Straks gaat hij het niet doen. Ja, je weet het maar niet. Blijf bij ons vandaag nog een hele hoop Radio Ridderkerk op het toestel te beleven. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan. De plaat die wij gaan draaien is gestegen van 8 naar 2, zoals gezegd. Is van Peter Andre en Mysterious Girl. Nog een hele fijne donderdag en tot later maar weer. Hè.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van moederbedrijf Alphabet bovenin de Google-zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als ze hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de Europese Commissie. Honderden jonge vrouwen met ernstige psychische klachten lopen vast in de geestelijke gezondheidszorg. Als behandelingen voor bijvoorbeeld suïcidaliteit of eetstoornissen niet aanslaan, kiezen instellingen ervoor om minder te behandelen. Het idee is dat patiënten zo zelf de regie nemen, maar volgens Nieuwsuur gaat het geregeld mis en vinden sommige vrouwen dat ze te weinig hulp krijgen. De man van de vrouw die vorig jaar in Den Dolder werd doodgestoken doet aangifte vanwege dood door schuld tegen zorginstelling Vivor. Een psychiatrisch patiënt van die kliniek viel de vrouw van 76 aan op straat en stak haar 17 keer. Volgens haar echtgenoot had de dader, Mert P., nooit naar buiten gemogen. Mert P. kreeg gisteren 8 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Burgemeester Schouten van Rotterdam is al afzeilend afgedaald van de Euromast. Ze beloofde voor de gemeenteraadsverkiezingen dat ze dat zou doen als de opkomst hoger was dan 4 jaar geleden. Met een opkomstpercentage van zo'n 41% was dat net het geval. Dus liet ze zich vanochtend al hangend aan een touw 100 meter naar beneden zakken. Dan nog het weer, veel bewolking en heel lokaal een spatje regen. Vanmiddag vaker zon, het wordt 19 tot 23 graden. Morgen is bewolking, later zonniger en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Start

Goedendag luisteraars, welkom bij deze Ridder Matinee op deze donderdagmiddag. Wat gaan we allemaal doen? Nou, lekker veel informatie en muziek. We begonnen met Charles en Eddie, met Would I Lie To You, baby. Nee, ik doe niet liegen, ik vertel de waarheid. Wat gaan we allemaal doen? Nou, we hebben om 2:30 en 2:30 een dubbelaar. En om 2:15 en 2:45 de spreuk van de dag. Verder natuurlijk lekker veel informatie uit de regio en fijne en gezellige muziek. De volgende plaat, die zag ik zo vorige van de week langskomen bij Radio Tour de France. Zag ik de zanger voorbij komen. Erik Mees is dat. En hij zingt nu net als in de film. En net als in de film. Ik wil het. Mijn naam is Caroline Veerman en blijf bij ons met Ridder Matinee tot 3:00.

Mooie plaat, hè? Nazareth. Dinsdag 28 juli wordt er weer de bingo gespeeld hier in de kantine van de Radio Ridderkerk. De maandelijkse bingo middagen. Gerda Veerman en Yvette Den Haan halen de bingomode van de RTV Ridderkerk weer tevoorschijn op dinsdag 28 juli tussen 2 en 4. Meespelen kan al vanaf €5. In verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen dienen belangstellenden zich vooraf aan te melden bij Roeletjong. Telefoon 06-55-88-5980. 06-55-88-5980. Of mail naar roelie.jong@gmail.com. U kunt ook nalezen natuurlijk. Gerda Veerman en Yvette Haan halen de bingomolen komende dinsdag weer uit de mond te ballen. En dan is het van 2 tot 4 hier zo in de studio van aan de kantine, zeg maar, van de Radio Ridderkerk. Bingo van €5. En u kunt ook nalezen op onze site.

0: Dit is de regioagenda.
1: We gaan weer aandacht besteden aan een agendapunt. Wijkbewoners kunnen vanaf donderdag 13 augustus aanschuiven bij de buurttafel op het ontmoetingsplein. Tijdens deze maandelijkse bijeenkomst staan gezelligheid, ontmoeting en samen eten centraal. De buurttafel biedt wijkbewoners de gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en samen van de maaltijd te genieten. Kijk, dus 13 augustus kunt u meedoen. U kunt contact opnemen met Franny de Wit, fdwit@aafje.nl. fdwit@aafje.nl. Ik ga naar Matthias Rijmer naar Duitsland.

0: tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar. De Talking Heads. Het was een postpunk, een new wave band uit New York die actief was van 1974 tot 1991. Hoewel de groep zelf ontstaan is in New York, liggen de roots mijlenver van elkaar vandaan. Zanger-gitarist David Byrne is geboren in Dumbarton in Schotland en kwam via Canada oorspronkelijk op 9-jarige leeftijd in Baltimore terecht van de Verenigde Staten. Basgitariste Tina Weymouth komt oorspronkelijk uit California en maakt tijdens haar jeugd omzwervingen over de hele wereld. Drummer Chris Franz komt uit een militaire familie uit Kentucky. Ze ontmoeten elkaar begin jaren 70 op Rhode Island op design school en besloten snel muziek met elkaar te gaan maken. In 74 verhuisden ze naar New York om zich verder te concentreren op hun muziek. Dat bleek niet zonder succes. Ze speelden zo het volgende jaar het voorprogramma van de Ramones in de tempel CBGB en het toevoegen van toetsenist-gitarist Jerry Anderson aan hun line-up kregen ze in 1977 een plaatcontract bij platenmaatschappij Sire. Talking Heads is een Engelse term die verwijst naar onder meer talkshows op tv, waar presentatoren en hun gasten al praten tot een volledige beeld vullen. We gaan naar plaat 2 van hun draaien. Allereerst Road to Nowhere en daarna komt er nog een hele mooie grote hit van hun. Well.

Talking Heads was de dubbelaar deze week. Afjarij Reemhout volgende week vrijdag een presentatie over hypnose en ontspanning. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe ontspanningstechnieken kunnen bijdragen aan het verminderen van onder meer onrust, angst, piekeren, slaapproblemen en sommige lichamelijke klachten. Het begint om 10:00 en belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de receptie van Rij Reem van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 3:00 of via fdwit@aafje.nl. fdwit@aafje.nl. U kunt ook mogelijk zeg maar zonder aanmelding binnen te lopen. Dat is ook zeker mogelijk. Maar dan zou het misschien vol kunnen zijn. We gaan naar Spinvis. Ja, naar de bagagedrager.

Wij blijven praten, want we brengen de gezelligheid op uw radio. En we zijn bijna aan het eerste uur einde van daarvan. We gaan nog een plaat draaien van Billy Joel met We Didn't Start the Fire. En blijf bij ons op Radio Ridderkerk tot na het nieuws van 2 uur.

0: 100.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Europese Commissie heeft Google 2 boetes gegeven van bijna 900 miljoen euro in totaal. Volgens Brussel trekt de zoekmachine zijn eigen diensten voor. Zo komen er bijvoorbeeld winkels, hotelboekingen of sportnieuws van het moederbedrijf Alphabet boven in de zoekresultaten te staan. Volgens de Europese wet moeten zoekmachines alle commerciële aanbieders gelijke kansen bieden. Daarnaast krijgt Google een boete omdat het appontwikkelaars tegenwerkt. Die kunnen niet om Google heen als zij hun klanten aankopen willen laten doen, zegt de commissie. Een politieagent in Schotland heeft sinds 2012 verschillende vrouwen aangevallen en verkracht, meldt de BBC. Uit politieonderzoek blijkt dat zeker 8 vrouwen slachtoffer zijn van de politieman, maar waarschijnlijk zijn het er meer. De zaak kwam eind vorig jaar aan het licht toen een vrouw zich bij de politie meldde. Ze zei dat ze in 2012 was verkracht door een agent. Het bleek een man van 47 te zijn die in april werd opgepakt. Op zijn telefoon werden beelden gevonden van honderden prostituees. 5 van hen werden ernstig seksueel misbruikt. De verdachte Schotse agent pleegde in mei zelfmoord, maar het onderzoek gaat door. Een jongen van 13 uit Spijkenisse is opgepakt omdat hij zich voordeed als politieagent. Hij haalde een vrouw over om haar pinpas af te geven, nam daar geld mee op en nam ook voor 20.000 euro aan sieraden mee. De politie is vooral verbaasd over de leeftijd van de verdachte. Zo jong en nu al verdacht van feiten met een enorme impact, schrijft de politie op Instagram. De KNVB heeft Serdar Gözübüyük aangewezen als scheidsrechter in de wedstrijd tussen PSV en AZ om de Johan Cruijffschaal. Dat is begin augustus de openingswedstrijd van het Nederlandse voetbalseizoen. Dan het weer. Vanmiddag breekt de zon wat vaker door. Het blijft droog en het wordt 19 tot 23 graden. Morgen eerst bewolking, later meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
9: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Wat een mooie plaat, hè, van Kensington. En we zijn aan het tweede uur van deze ridermatinee aanbeland. En we gaan natuurlijk nog een mooie plaat draaien de komende 50 minuten. Mijn naam is Caroline Veerman en de tweede plaat die ik ga draaien is van Guus Meeuwis met Het is een Nacht. MUZIEK

Er komen geen ontheffingen voor consumentenvuurwerk tijdens de jaarwisseling hier in Ridderkerk. Tijdens de komende jaarwisseling worden in Ridderkerk dus geen ontheffingen verleend voor het afsteken van consumentenvuurwerk. Dat hebben de burgemeesters van de gemeente binnen de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gezamenlijk besloten. Bij het besluit kiest de veiligheidsregio nadrukkelijk voor de veiligheid van inwoners, hulpverleners en andere betrokkenen. Voor Ridderkerk betekent dit dat er geen uitzonderingen worden gemaakt voor particuliere organisaties. Volgens het algemeen bestuur van de veiligheidsregio zorgt het gezamenlijk besluit bovendien voor een eenduidige aanpak in de gehele regio. We gaan naar Snow Patrol en zingen over Just Say Yes.

Wat een mooie plaat, hè. De politie heeft vrijdag jongsleden en verdachten aangehouden na een steekpartij aan de Kuierdamseweg hier in het Zeeuwse plaatsje Schadendijken op het eiland Schouwenduivelamp. Eén persoon raakte hierbij gewond. Rond 2:30 kwam er een melding binnen van een steekincident. Agenten gingen direct ter plaatse en troffen een gewonde minderjarige jongen uit Ridderkerk aan. De politie onderzoekt nog wat precies wat er gebeurd is en vraagt nog camerabeelden en spooronderzoek gaat ze nog doen. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me.

0: tijd voor twee platen van één artiest achter elkaar. Dit is De Dubbelaar. De Dubbelaar. De Dubbelaar.
1: Deze week is De Dubbelaar, de Pet Shop Boys. En we gaan twee platen draaien van de Pet Shop Boys. Allereerst West End Girls en daarna It's a Sin. En we gaan terug naar 1986 voor West End Girls en 1987 voor It's a Sin. Want het is een echte jaren 80. Ja, een beetje boyband, hè? Het waren wel knappe mannen om te zien natuurlijk, hè? De West End Girls en de Pet Shop Boys natuurlijk als eerste en daarna It's a Sin. Hier zijn ze, de Pet Shop Boys.

Wat een mooie plaat, hè? De Pet Shop Boys. De Walburg College en Jeugdpopkoor zingen en bundelen hun krachten. Het Walburg College in Zwijndrecht en Jeugdpopkoor zingen uit Hendrik in de Ambacht zijn in samenwerking aangegaan. Het Jeugdpopkoor gaat een bijdrage leveren aan de culturele lesprogramma's van de school met kennis en ervaring op het gebied van zang, popmuziekprestatie en podiumervaring. Het Walburg College beschikt al over een cultureel programma en wil dit de komende jaren verder uitbreiden. Voor zingen biedt de samenwerking de mogelijkheid om de ervaring met jong talent ook binnen het onderwijs in te zetten. Het Jeugdpopkoor werkt wekelijks met kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Met de samenwerking willen beide organisaties bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren en de ervaring combineren en hopen zij muziek, cultuur en talentontwikkeling samen bij elkaar te brengen. We gaan naar Talk Talk.

We gaan naar de spreuk van de dag. Waterbesparingstip. Maak eten om je bord bij af te likken. Waterbesparingstip. Maak eten om je bord bij af te likken. Nou, dat is we dat maar weten. We gaan naar Roxy Music.

The Walk of Life, natuurlijk het lijflied van de Vierdaagse van Nijmegen. Die is deze week natuurlijk ook weer. En ja, ik heb wel weer wat uitzendingen gekeken natuurlijk, over dat soort dingen gehoord en gezien. En vroeg ik er vaak naartoe. Eigenlijk door corona is het eigenlijk een beetje verwaterd. Toen dacht ik, ja, ik ga dit jaar weer, maar eigenlijk komt er weer niet van. Ik denk dat ik volgend jaar gewoon een paar dagen vrij neem. Dan ga ik gewoon eens even weer een paar dagen er naartoe. Want ja, voor één dag vind ik eigenlijk, ik kan morgen gaan, maar dan is het hartstikke druk. Dat is echt de dag van de laatste dag. De Sint-Anna, de dag van de kuk. Maar heel erg druk. En de Sint-Anna staat natuurlijk via Gladiola. En vandaag was de dag van Els natuurlijk. Nee, de dag van Els was dinsdag. Woensdag was de dag van Wiegen. En vandaag is de dag van Groesbeek. De Zevenheuvelenweg hebben ze gedaan. We gaan wel even naar de Vierdaagse lied luisteren. En dan heb ik het over het nummer van Paul de Graaf. En dat kan ik eenmaal per jaar draaien.

0: Dat is lang.
1: Dat is zeker lang. En 4 dagen, ja, we zijn al over de 11 natuurlijk. En nu, inmiddels hebben we dat ook al gehad. Maar we gaan afkondigen. En dan gaan we eruit met een tjoentje. Ja, ik ga je bedanken voor het luisteren naar deze uitzending. En ik ga zeggen tot volgende week donderdag. Tot ziens. Dag.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De provincie Zeeland heeft dubbel zoveel geld nodig voor verkeersmaatregelen tijdens de afsluiting van de Westerschelde-tunnel. Vanaf begin volgend jaar gaat de tunnel 4 maanden grotendeels dicht voor reparaties. De provincie zet dan pendelbussen en extra veerboten in. Daarvoor was 11 miljoen euro uitgetrokken, maar nu blijkt dat het 22 miljoen euro gaat kosten. De man van de vrouw die vorig jaar werd doodgestoken door een psychiatrische patiënt van de zorginstelling Vifor in Den Dolder doet aangifte tegen de kliniek. De man verwijt de instelling dood door schuld. De dader kreeg gisteren van de rechter 8 jaar cel voor het doden van de vrouw van 76 en TBS met dwangverpleging. Hij viel de vrouw op straat aan en stak haar 17 keer. De man zat bij Vifor op een gesloten afdeling, maar mocht die dag naar buiten. De politie heeft een heel jonge nepagent opgepakt. Een jongen van 13 uit Spijkenisse probeerde mensen op te lichten door zich voor te doen als politieagent. Hij wist een pinpas en 20.000 euro aan sieraden los te krijgen. Het is nog de vraag of de jongen alleen handelde. De verkoop van auto's op benzine of diesel is in Europa de eerste helft van dit jaar afgenomen. Vorig jaar ging het bij bijna 38% van de autoverkopen nog om wagens op benzine of diesel. Dit jaar daalde dat naar bijna 30%, blijkt uit cijfers van de Europese autobrancheorganisatie. Waarschijnlijk heeft het te maken met de internationale spanningen en de opgelopen prijs van benzine en diesel. De vraag naar elektrische auto's steeg juist. Dan nog het weer. Vanmiddag meer zon. Het blijft droog bij 19 tot 23 graden. Morgen begint ook bewolkt, later zonniger. Het wordt iets warmer dan vandaag, 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, met name bij Rotterdam, op de A16, als je onderweg bent richting Breda. Vanaf knooppunt Terbrechtseplein, 10 minuten vertraging, staat een pechgeval en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel. Met
6: de... Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee, echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we vooral in de ochtend veel bewolking en lijkt er voor de zon niet heel veel ruimte te zijn. Er zou nog een buitje kunnen vallen, maar dat buitje lijkt net ten zuiden van Ridderkerk te trekken. Vanmiddag klaart het geleidelijk aan wat verder op en kan de zon zich af en toe laten zien en wisselen bewolking en wat zon ook eraf. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur dan steken bij ongeveer 21 graden. Vanavond en ook vannacht blijft er veel bewolking aanwezig met soms een enkele opklaring. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meteren en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Er stonden in totaal 4 tattoo-killers terecht. Ook de 2 anderen zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de Tattoo Killers. Dat is een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Mensen wijken uit naar andere soorten auto's. Waar het aantal verkochte benzineauto's in de eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen, zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind in Frankrijk. Natuurbranden hebben in het land dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. En dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. En ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon. Het blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog. Minimum temperatuur dan 15 graden. Morgen hebben we, net als vandaag, een dag die grijs begint. Maar in de loop van de dag zien we gelukkig wat meer de zon. En dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint drukker en drukker te worden en er is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij de keteltunnel is 1 rijstrook dicht. Vanaf Rijswijk is de vertraging 30 minuten. Omrijden kan over de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 campings in een naturistengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. In de haven van Amsterdam zijn gistermiddag 5 mannen aangehouden voor het transport van een lading drugs. De politie heeft 800 kilo cocaïne in beslag genomen. De recherche in Den Haag kreeg informatie binnen over het transport, waarop werd besloten om de partij te onderscheppen. De 5 verdachten zijn aangehouden terwijl ze in een busje zaten op een haventerrein. Ze komen onder meer uit Voorburg, Amsterdam en Algerije. Het nieuwe moederbedrijf van het Nederlandse voedselmerk Calvé krijgt geen notering aan de Amsterdamse beurs. Het Amerikaanse McCormick kiest voor Londen. Calvé, maar ook kappensoep en Hellmann's mayonaise werden overgenomen van Unilever. Het Brits-Nederlandse bedrijf houdt nog wel een aandeel in het nieuwe voedselconcern. Bij het optreden van Sophie Straat afgelopen maandag in Gent werd niet gediscrimineerd, zegt het Belgische discriminatiepunt Unia. Voor een zogenoemde moshpit vroeg de zangeres aan het publiek om ruimte te maken voor vrouwen, queer mensen en mensen van kleur. Straat vroeg alle witte mannen om naar achteren te stappen. De zangeres deed dezelfde oproep vorige maand al bij een ander optreden. Het Nederlandse bureau discriminatie.nl zegt dat het daarover de afgelopen weken vele honderden klachten heeft gekregen en die klachten worden onderzocht. Dan het weer, wolkenvelden en af en toe zon bij 19 tot 23 graden. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het wordt langzamerhand drukker onderweg. En er is goed en slecht nieuws over de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag. Allereerst het goede nieuws. De weg is daar weer vrij na een ongeluk. Gebeurde bij de keteltunnel. Dan het slechte nieuws. Er staat nog een kapotte auto. De rechterrijstrook blijft nog even dicht. De vertraging is een kwartier. Omrijden kan over de A13. Verder rijdt het hier en daar wat langzamer, zoals op de A20 vanuit Gouda. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolend Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolend Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolendconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Op deze donderdag zien we vooral in de ochtend veel bewolking en lijkt er voor de zon niet heel veel ruimte te zijn. Er zou nog een buitje kunnen vallen, maar dat buitje lijkt net ten zuiden van Ridderkerk te trekken. Vanmiddag klaart het geleidelijk aan wat verder op en kan de zon zich af en toe laten zien en wisselen bewolking en wat zon ook eraf. Bij een zwakke tot matige wind uit het noordwesten blijft de temperatuur dan steken bij ongeveer 21 graden. Vanavond en ook vannacht blijft er veel bewolking aanwezig, met soms een enkele opklaring. Bij een afnemende wind daalt de temperatuur dan naar 14 graden.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Tattoo-killers Cor en Brian P. zijn opnieuw vrijgesproken van de moord op Onno Kuut in 2009. Ook volgens het Hof is er te weinig bewijs om tot een veroordeling te kunnen komen. Eerder kwam de rechter al tot hetzelfde oordeel. Tegen de Schiedamse broers was in hoger beroep ruim 8 en 10 jaar celstraf geëist. Er stonden in totaal 4 tattoo-killers terecht. Ook de 2 anderen zijn vrijgesproken. Onno Kuut werd 17 jaar geleden met doorgesneden keel gevonden in de duinen van Hoek van Holland. Hij hoorde zelf ook bij de Tattoo Killers. Dat is een bende die grote Chinese tatoeages op hun rug hebben en grof geweld zouden toepassen in de onderwereld. Door de hoge benzineprijzen is in heel Europa de verkoop van benzineauto's verder ingezakt. Mensen wijken uit naar andere soorten auto's. Waar het aantal verkochte benzineauto's in de eerste helft van dit jaar afnam tot 1,3 miljoen, zijn er ruim 2 miljoen hybride auto's verkocht. Dat zijn auto's met zowel een verbrandingsmotor als een elektrische aandrijving. Ook reden ruim 1 miljoen volledig elektrische auto's de showroom uit. In het zuidwesten van Frankrijk zijn duizenden toeristen geëvacueerd vanwege de aanhoudende bosbranden. Er zijn 20.000 mensen van campings en een natuuristengebied gehaald. De brand brak gisteren uit in de plaats Somos. Inmiddels staat een gebied van 2400 hectare in lichte laaien. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook in het zuiden van Frankrijk woedt een natuurbrand. De bestrijding van de brandhaarden is moeilijk als gevolg van de harde wind in Frankrijk. Natuurbranden hebben in het land dit jaar tot nu toe een gebied van 44.000 hectare in de as gelegd. En dat is nu al meer dan in het hele voorgaande jaar. Voedselwaakhond Foodwatch wil dat de Efteling stopt met het onbeperkt aanbieden van frisdrank. Het pretpark zou mensen aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te nemen. Bezoekers kunnen een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen op taplocaties in het park. Volgens Foodwatch zouden mensen onbeperkt frisdrank kunnen tappen, maar de Efteling bestrijdt dat. De beker mag maximaal iedere 3 kwartier worden gevuld. En ook kunnen mensen kiezen voor suikervrije frisdrank of gewoon bronwater, zegt de Efteling. Foodwatch is bang dat mensen te veel calorieën binnenkrijgen op het pretpark. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon, het blijft wel droog. Het is 21 graden vanmiddag. Vanavond en vannacht is het bewolkt, droog, minimumtemperatuur dan 15 graden. Morgen hebben we, net als vandaag, een dag die grijs begint. Maar in de loop van de dag zien we gelukkig wat meer de zon. En dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is in volle gang en dat merk je bijvoorbeeld op de A4 richting Den Haag vanuit Amsterdam. Dagelijkse drukte tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen, 6 kilometer en 10 minuten. Dan nog file op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel. Een kwartiertje extra, eerder gebeurde daar een ongeluk, maar nu is de weg weer helemaal vrij. Dan nog naar de A44, de weg vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Burgerveen is de weg helemaal dicht en dat komt daardoor een ongeluk. Het is onbekend hoe lang het daar blijft duren. En tot zover de ANWB Verkeer.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eigelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Een groep keizerpinguïns in het Zuidpoolgebied had vorig jaar veel minder kuikens. Volgens wetenschappers is een van de grootste vogelkolonies waarschijnlijk in de knel gekomen door een ijsberg die de route naar zee en naar voedsel voor de pinguïns blokkeerde. Er waren in de groep ruim 21.000 kuikens minder dan normaal. Er kwamen mindere eieren uit en veel jonge keizerpinguïns gingen dood. Het ijsblok brak af door opwarming van de aarde. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. In de eerste helft van dit jaar zijn er minder diesel- en benzineauto's verkocht in Europa. Vorig jaar was het aandeel van zulke auto's bijna 38%. Nu is dat afgenomen naar bijna 30%, zegt de Europese autobrancheorganisatie. Door spanningen wereldwijd in de eerste 6 maanden was er veel onzekerheid en stegen de prijzen aan de pomp. Het weer, wolkenvelden af, de zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. Onder meer de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk, 4 kilometer en 10 minuten extra. En op de A20 Gouda-Hoek van Holland vielen vanaf knooppunt Terbrechtseplein. 4 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager, breng dit even naar de stomerij en ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Autotaalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Aad Hoogendijk.
13: Yeah.

Lokale radio, fijn dat je luistert. Dit is de Sandwich Express met een uurtje gezellige muziek. We kijken een beetje naar wat er voor bijzonderheden in het nieuws te zijn. En bovenal gaan we eten, want we hebben honger met... De Sandwich Express. Als je zit te eten of straks gaat eten, in het bijzonder, eet smakelijk gewenst. We laten het middernachtzonnetje even voor.

0: langzamerhand een beetje monddood gemaakt hier achter deze microfoon. Maar ik zeg niets. Dat waren Akte en de Munnik.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: De mensen die de jeugd een beetje een leuk hart toewensen zo in deze zomervakantie. Misschien aardig om eens te kijken op de website van rtvgillekerk.nl. Waar een stuk wordt bijgehouden over bouwstad. Slikkeveer is de jeugd aan het timmeren en aan het zagen en aan het boren geslagen. Er worden mooie bouwwerken neergezet. Nee, ze mogen er niet in blijven wonen. Na afloop is het gewoon weer klaar. Maar voor nu is het een mooi feestje en leuk dat daar de jeugd zich op kan en mag uitleven. En laten zien hoe goed zij kunnen timmeren, zagen en boren. Lees het even terug op rtvgillekerk.nl of de app. Of fiets gewoon eventjes strakjes of morgen naar Slikkeveer. En ga dat gewoon eens eventjes persoonlijk bekijken.

0: om. We winnen er geen appelgebakjes van. No excuses was dit. De vraag is dan natuurlijk nu...
1: Hey Aad, is er echt nog wat gebeurd vandaag?
0: Zeker dat er wat gebeurd is vandaag. Goeie vraag van je. Vandaag in het grijze verleden, we praten over 23 juli in het jaar 1888... werd de eerste steen voor de fundering van het station Amsterdam Centraal gelegd. 1888 praten we over. Twentje was 6 jaar, luisterde naar de naam Jan Huibers, die later bisschop van Haarlem zou worden. Vandaag in het jaar 1903 wordt de eerste auto verkocht door Henry Ford. Het is een Model A, gebouwd in Detroit. En daarmee begon dan dus ook de massaproductie met lopende bandwerkzaamheden. Bijzonder nieuws uit 1972 was dat. Eddy Merckx, Belgische wielrenner, wint de Ronde van Frankrijk. Een mooi succes voor de lage landen. België hoort er natuurlijk ook bij. We zitten nu ook weer midden in de Franse toestanden. Maar het is nog niet afgelopen. We kunnen er nog niks over zeggen. Het was niet grijze verleden trouwens. Tot slot ook vandaag in het jaar 1972. Dezelfde moment zo ongeveer dus. Werd de eerste aarde-observatiesatelliet gelanceerd. De Landsat 1. Tot zover dan weer het grijze verleden voor vandaag. We gaan eventjes terug naar heden. En ook eigenlijk weer een beetje terug naar de jaren 90. Met Wax. Dit is de Sandwich Express op Radio Ridderkerk. Goedemiddag, leuk dat je luistert. Dit is Right Between the Eyes.

0: En altijd als ze dit zingen, klinkt het net weer wat anders. Maar dat is wat er nu min, niet te min. Altijd vrolijk, maar altijd weer een nieuwe zanger of zangeres. De Hammers House Band, nog een paar nachtjes slapen voor je te weten komen ze optreden bij het Huis ten Donk in Ridderkerk. Met dank voor jullie aanwezigheid en graag tot binnenkort.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Even kijken, Uilsme 5, dat geldt ook voor het weerbericht. Gisteren was het niet alles, maar het viel zeker nog niet tegen al met al. Vandaag ziet het er ook wel aardig uit. Niet overdreven zonnig, maar komt het toch steeds wel weer even bij koekeloeren. Graadje of 1 meer dan gisteren, dus 20, 21 graden kunnen we hebben. De wind blijft toch uit het noordwesten doorstaan. Niet al te hard, maar zeker wel aanwezig. Morgen beginnen we dan droog en bewolkt. Maar de zon gaat er steeds vaker bij tevoorschijn komen, waarmee de temperatuur ook weer een paar graadjes omhoog kan gaan. En dat geldt ook voor de zaterdag, dat het weer een lekker zomersdagje zal zijn. Zondag eventjes is het andere koek, dan krijgen we een regenpassage. Dan is het eventjes wat minder en de temperatuur zakt ook een paar graden. Even volhouden en dan zo gaandeweg de komende week. Dan gaan we voorzichtig maar zeker weer de zomerse perikelen in. Maar zoals het ernaar uitziet, ook gewoon op een gezellige manier zomers. Dat zijn dingen waar we allemaal naar vooruit kijken. Tot zover het weerbericht. Dankjewel. Daido, die zong dat ook al. Ze is bij ons in de Sandwich Express.

0: Die Close Eyes was dat. Dat kan opeens snel gaan met Go West. Nou, dag Go West, zou ik zeggen. Het is vandaag donderdag 23 juli. Een mooie dag om jarig te zijn.
1: De Sandwich Express. Lokaal nieuws.
0: Dat is mooi. Als je jarig bent. Daar gaan we straks over hebben. Lokaal nieuws. Ik ben helemaal van slag af. Het is een hele mooie dag om jarig te zijn. Zeker. Dan gaan we straks gaan we je feliciteren. Dus als je jarig bent, hou even je radio aanstaan. Dat komt allemaal goed. Het lokale nieuws dan. De combinatie Ridderkerk die schrijft over de diaconieën van de Ridderkerkse kerken die op een nieuwe manier gaan samenwerken. Ze hebben besloten om namelijk het interkerkelijk diaconaal beraad dat sinds 1990 bestond te beëindigen. En in de plaats komt het diaconaal platform Ridderkerk. Daarmee moet beter worden samengewerkt en sneller ingespeeld op hulpvragen in Ridderkerk. En die zijn er wel degelijk. Geïnteresseerd in wat er nu precies allemaal aan de hand is, kijk even bij de collega's van de combinatie Ridderkerk. Dan ga ik me eventjes geestelijk voorbereiden op de verjaardag. Straks schijnt eraan te zitten te komen. Ach, ik heb op jou gewacht, verjaardag.

Op naar Barcelona dan maar. Als het maar niet zo heet is, dan is het goed. George Ezra. Even kijken wat we nu gaan doen. Hebben we nou nieuws? Mooi weer? Mooi weer. Mooi weer betekent jarig zijn. Ja, we mogen echt gelukkig. Zeg, je bent aan de beurt als je vandaag jarig bent, hoor. Het is zover. Ja, alsof het nooit meer goed zou komen. Zeg, als je jarig bent op deze mooie 23e juli, van harte gefeliciteerd. En maak er een mooie dag van. Je bent een gezelschap van onder andere Jan de Hond, met een T. Hij is een Nederlandse muzikant en is vandaag 84 jaar geworden. Nog nooit van Jan gehoord? Ga je schamen en zoek hem op, direct meteen op de computer. Vandaag is ook jarig Henk Kamp uit de politiek. Die is vandaag 74 jaar geworden. En wie ook jarig is vandaag, dat is Mark van Ewen. Hij is een acteur en hij is vandaag 50 geworden. Dat is toch eens een mooie leeftijd. En tot slot is Harry Potter vandaag jarig, oftewel Daniel Radcliffe. Uit Engeland komt hij en deze jonge man is vandaag 37 jaar geworden. Met de recht hartelijke felicitaties en omdat ik er een puinhoop van maak, draai dan maar I'm a mess. Speciaal voor iedereen die zich aangesproken heeft.

toe zijn er toch aparte plaatjes die die top 40 dan weten te bereiken. Zoals dit voorgaande kunstwerk uit de huidige top 40. Voor top 40 gesproken, zo tegen het eind van het programma, kijken we altijd even naar de top 40 van het grijze verleden. En vandaag komen we dan uit in de top 40 van het jaar 1996. 7 nieuwe binnenkomers. Op 39 nieuwe Fun Love and Criminals met Scooby Snacks. Op 38 komt nieuw binnen My Little Fantasy van Fortune Fairy Tales. Op 36 Bang & Hard van Rob de Nijs. En op 24 met Superstip. Je hebt we gebruikt van Arnhems Gewijs. Op 16 dan met Superstip binnengekomen Crossroads met Bone Thugs. En alsof het niet gek genoeg komt, helemaal op 10 met Superstep Aquarius van The Party Animals. Dan hebben we nog één plaat niet genoemd, dat klopt. Die komt nieuw binnen op nummer 31 en die gaan we dan ook nu draaien. K-Sweet met Twisted, nieuw in de top 40 van vandaag in 1996.

Voor het wedstrijd zit er gewoon een eind aan. Deze chaotische Sandwich Express op deze donderdagmiddag. Keith Sweat was dat en Twisted. Nieuw in de top 40 van vandaag in het jaar 1996. Kijkend naar de top 3, dan hebben we een saaie nummer 1, want die stond er verleden week ook al. De Fugees en Killing Me Softly. Op 3 met Superstip gestegen vanaf 10. Lullo, hey Lullo van Jiske Vet. En op 2, dat is een plaat die met Superstip gestegen is vanaf 8. En die gaan we straks draaien. Goodbye. Eerst gaan we even afscheid van elkaar nemen. Nou, bedankt voor het volhouden. Zou ik toch maar zeggen in deze chaos. Als je gaat eten, straks of nu al zitten eten, dan wens je een eet. Makkelijk. Als het gewoon in zit. Dat is Zakkenbach. Morgen wordt het schip dat de Sandwich Express heet op koers gehouden. De Ronald stuurt ons voorzichtig aan het weekend in. En misschien dat er iets heel bijzonders in die uitzending gaat gebeuren. En als dat dan maar goed gaat, is de vraag. Je denkt van wat is er aan de hand? Dan moet je maar luisteren. Misschien word je het wel gewaar. Of ook niet. Ik zeg er niks over. Straks gaat hij het niet doen. Ja, je weet het maar niet. Blijf bij ons. Vandaag nog een hele hoop Radio Ridderkerk op het toestel te beleven. Dus laat hem gewoon lekker aanstaan. De plaat die wij gaan draaien is gestegen van 8 naar 2, zoals gezegd. Is van Peter Andre en Mysterious Girl. Nog een hele fijne donderdag en tot later maar weer. Hè?

0: drankjes aan.
1: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De gijzelnemer zou het slachtoffer hebben aangevallen met een mes. Het gaat vermoedelijk om een bankmedewerker. Hij wist naar buiten te vluchten en werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is overleden. Over de situatie is nog veel onduidelijk. Zo kan de Duitse politie nog niet zeggen of het echt om een gijzeling gaat. Ook is niet bekend hoeveel mensen er binnen zijn. De politie heeft nog geen contact gehad met de gijzelnemer die nog in het bankgebouw zou zitten. Drie jonge mannen die in Zuid-Limburg stenen en andere voorwerpen van een viaduct afgooiden, zijn veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van 15 maanden. Ook krijgen ze een taakstraf en moeten ze de schade vergoeden van de auto's die beschadigd raakten. De rechter spreekt van ernstige delicten waarbij slachtoffers hadden kunnen vallen. De jonge mannen uit Landgraaf en Eichelshoven zagen het gooien vooral als kattenkwaad. Ten westen van de Franse stad Bordeaux zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Het gaat om toeristen die op 6 verschillende campings en een natuuristengebied zaten aan de Atlantische kust. Ook inwoners zijn geëvacueerd. De brand brak gisteren uit en heeft zich inmiddels verspreid over een gebied van ongeveer 2400 hectare. Honderden brandweerlieden en enkele blusvoertuigen zijn ingezet om het vuur te bestrijden. De 18e etappe van de Tour de France is gewonnen door Richard Carapaz. In de laatste kilometers van de slotklim ontsnapte hij uit de kopgroep. De renner uit Ecuador had deze Tour al veel pogingen gedaan om een rit te winnen, maar daar slaagde hij tot nu toe niet in. In een sprintje om de tweede plek was Mauro Schmid net iets sneller dan Matteo Jorgensen. Tadej Pogacar behoudt de gele trui. Het weer vanavond en vannacht, wolken en opklaringen. Morgen eerst veel bewolking, in de middag meer zon. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het gaat de goede kant op in de regio. De files lossen snel op. Nog wel wat drukte op de A4 richting Rotterdam voor de keteltunnel. Ongeveer 5 minuten extra vanaf Den Haag-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvriddenkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd. Radio Ridderkerk.
7: Jouw radio.
6: Goedenavond. Radio Ridderkerk.
7: Het is zomer.
6: Radio Ridderkerk.

0: wie ben je?
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ridderkerk Top 15 met Frank van Kralingen.
2: De hits van morgen, vandaag bij ons.
3: Dit is de Ridderkerk Top 15.
1: Nieuw.
2: In de Ridderkerk Top 15.
4: Nummer 15.

0: Ook de nieuwste muziek hoor je hier bij Radio Ridderkerk. Luister daarom zeker ook naar de Radio Ridderkerk Top 15. Iedere donderdag om 6 uur.
1: Dit is Radio Ridderkerk nummer 12.

0: 12.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een mogelijke gijzeling in een bank. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. Twee andere bankmedewerkers verscholen zich in het gebouw. Zij werden door speciale eenheden van de Duitse politie uit de bank gehaald. De vermoedelijke gijzelnemer is gearresteerd. Het gaat om een man van 20. Over een motief is niets bekend. Een beveiliger is deze week ernstig mishandeld tijdens de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de politie werd hij bij een fietsenstalling door meerdere mannen geslagen en getrapt. De daders zouden een woordenwisseling met de beveiliger hebben gehad. De afgelopen dagen waren er meerdere ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen en dinsdagavond werd een man doodgeschoten. De gemeente Nijmegen heeft besloten om preventief te fouilleren tijdens de Vierdaagse feesten. Ook worden er op sommige feesten minder mensen toegelaten. Vanwege een natuurbrand ten westen van Bordeaux in Frankrijk zijn inmiddels 20.000 mensen geëvacueerd. Het zijn vooral toeristen, maar ook inwoners uit het gebied moeten er weg. Het vuur ontstond gisteren en beslaat een gebied van zo'n 2400 hectare. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf vanavond iedere nacht een gebiedsverbod. Het betekent dat het strafbaar wordt om in de wijk te zijn voor mensen die daar geen goede reden toe hebben. Zo'n gebiedsverbod is uniek in Nederland. Het verbod komt er vanwege de grote overlast die bewoners al jaren ervaren in de wijk. Zo is er veel drugsoverlast, prostitutie en zijn er straatraces. De overlast begon tijdens de coronaperiode. Na 3 maanden wordt het verbod geëvalueerd. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt vannacht niet kouder dan 12 graden. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon en 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A16 richting Breda bij Hendrik Ido Ambacht. Er zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De politie gaat vanaf vandaag preventief fouilleren op de vierdaagse feesten in Nijmegen. Dat heeft de gemeente besloten vanwege ernstige geweldsincidenten tijdens de stadsfeesten. Er waren meerdere steekpartijen, mishandelingen en dinsdagavond werd er een man doodgeschoten. De gemeente zegt dat er niet meer incidenten zijn dan andere jaren, maar dat de ernst ervan wel opvalt. Het festivalterrein in het Hunnerpark is aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De vierdaagse feesten duren tot morgenavond. In een onderzoek naar online sadistische netwerken heeft de politie deze week een verdachte aangehouden. De jonge man uit Noord-Holland zou meisjes hebben gevraagd om zichzelf te snijden en de naam die hij online gebruikt op een muur te schrijven met hun eigen bloed. Op dat moment was hij minderjarig, zegt het OM. In de sadistische netwerken wordt extreem geweld verheerlijkt en proberen de leden binnen de groep hun status te vergroten. Vaak dwingen ze kwetsbare jongeren tot geweld of zelfverminking. De toegang tot voedsel voor Gazanen is dit jaar aanzienlijk verbeterd, maar honger en ondervoeding blijven een probleem. Dat meldt VN-voedselwaakhond IPC in een rapport. Het aantal burgers dat kampt met acute ondervoeding, met name onder kinderen, is volgens het IPC fors gedaald. Maar voor 1,2 miljoen mensen geldt nog altijd een crisissituatie. Hoewel er nog altijd vrijwel dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand die sinds oktober geldt geleid tot meer voedselleveringen. Een groep keizerspinguïns kregen vorig jaar veel minder kuikens dan voorheen. Bij een van de grootste kolonies kwamen er tot 70% minder kuikens uit dan gemiddeld. Onderzoekers vermoeden dat een ijsblok de weg naar open zee en voedsel blokkeerde. IJs in het Zuidpoolgebied breekt vaker af door klimaatverandering. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Morgen begint de dag bewolkt. Later is er meer zon. Dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website. de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
9: Op Radio Ridderkerk verwacht u, ik ben Henk Westbroek trouwens, Ridderkerkse muziek. En natuurlijk hoor je over de hele wereld, want het is ook via internet te beluisteren, Ridderkerkse muziek op Radio Ridderkerk. Maar het is de kern van het bluesbeleven in Noord-Zuid-Holland en in de rest van de wereld. Luister dus naar Radio Ridderkerk als je houdt van blues.
10: You're listening to Bluesy Radio on the cable 107.1 FM and in the ether on 105.7 FM. Your DJ is Nico Bravenburg.

Het is donderdagavond, even na de klok van 8. Tijd voor Blues bij Radio Ridderkerk. Dat betekent een uur lang Bluesje in het programma Bluesje. Mijn naam is Nico Bravenburen.

0: Ja, tot de avond. Duurland Blues bij Radio de Kerk. En we hebben weer een volle kantine. Dat betekent ook dat we een live band hebben vanavond. En ik zeg erbij, het is een extra volle kantine. En hoe dat er komt, weet ik niet. Misschien wel zo blij zijn dat we hier uitgaan. Want dit is ook namelijk de laatste uitzending vanuit de studio, de oude studio van Radio Ridderkerk met een live band. En ja, wanneer de volgende keer komt, ik durf het echt niet te zeggen, want het nieuwe gebouw kan met hele grote achterstanden. En zeker op de plek waar wij de bandjes moeten ontvangen. Dus ik kan er helemaal niks van. Ik zal alleen maar zeggen, houd de Facebook en dergelijke dingen maar in de gaten. En daar wordt alles op vermeld. Uiteraard ook de programma's als ik geen band heb, want dan draaien we gewoon cd's. En dat is op de donderdag en de zaterdagavond altijd. Vandaag, als ik het goed uitspreek, Gerben Blues Band, ja? Gerben en Blues Blues. De laatste band, en ja, dat is juist zo leuk, want een jonge knal naast me. En we zijn met oud begonnen en we eindigen met jong. En dat is de toekomst, zeg ik altijd maar. En uiteraard ook de mensen hier, wil ik het hier nog eens even horen? Yeah! Ja, dat is wel genoeg zo. Uiteraard ga ik even een kort praatje maken met onze gasten en daarna gaan ze live spelen in de keuken. En het is dit keer druk. We hebben zelfs gebak gehad vandaag. Ben je zo blij dat ik weg had? Of hoe zit dat? In ieder geval hartstikke leuk, want de jongen, de mensen verzorgen dat allemaal heel goed. Ineke en Wil zie ik staan en Karen uiteraard weer terug van vakantie. Lekker bruin geworden weer. We hebben je gemist de vorige keer, maar jullie zijn er ook bij, gelukkig wel. Die zorgen voor het drankje. De techniek is in handen van Johan, de radiotechniek in ieder geval. En tv, Arie Kooi hier in de kantine zelf. En de man die we niet kennen zien, maar wel een van de belangrijkste mensen. Die zit hier achter die muur in een heel klein hokje. En die houdt de tv bij dat alles goed in de uitzending komt. Volgens mij heb ik alles ooit. De uitzending is ook nog eens gevolgd via het YouTube-kanaal. En ook later kan je het allemaal nog bekijken via het YouTube-kanaal van ons. En we proberen tot 9:30 door te gaan als het allemaal lukt. Want we mogen niet langer geluid maken. Althans geen hard geluid. En ik heb gehoord bij de soundcheck dat het toch behoorlijk... Ja, het is echt voor de jongeren, denk ik. In ieder geval Gerben, want dat is je echte naam. Welkom in Bluesy. We gaan even een paar vraagjes doen en daarna gaan jullie lekker live spelen. Om te beginnen, Gerben, hoe is jouw liefde voor de blues begonnen?
1: Ja, het komt eigenlijk vanuit mijn vader. Hè, want we zaten vaak in de auto en dan heeft hij me eigenlijk geïntroduceerd aan de blues. Ja, en eigenlijk vanaf jongs af aan, eigenlijk sinds mijn 9e, ben ik al bezig met de blues. En vanaf daar is het eigenlijk alleen maar ontwikkeld. Van verschillende gitaristen, van B.B. King, Freddie King.
0: Daar komen we nog op.
1: Nee, oké.
0: Jij wil maar één vraag klaar zijn, maar dat red je niet hoor.
1: Nee, dat maakt niet uit.
0: Hoe jong was je toen je begon met gitaarspelen?
1: 9 jaar. En ik ben nu 21, dus dat is 12 jaar. Dat ik al,
0: En jouw eerste gitaar... Hebben die van je vader gehad waarschijnlijk. En, wat was dat? Weet je dat nog?
1: Dat was eigenlijk een hele, ja, ik wil het me respectvol zeggen, maar dat is toch wel een hele slechte akoestische Yamaha-gitaar. Van die hele dikke snaren en een veel te brede hals voor een gastje van 9. Maar ik heb hem nog steeds.
0: Goed, de blues is bij jou ingegoten door je vader. Heb je vader ook in de band gezeten dan?
1: Nee, hij heeft vooral veel geluisterd.
0: Ook geluisterd, oké. Okay. Wanneer dacht jij voor het eerst... Ik was gewoon bluesgitarist.
1: Ja, dat was eigenlijk
0: blues voor jonge lui. Ja, bij jongere mensen had ik eigenlijk denk aan andere muziek, maar niet direct aan blues. Want ze zeggen altijd is oude lullenmuziek, maar dat is bij jou niet zo, hè?
1: Nee, daar ben ik het inderdaad niet mee eens. Ik denk, je moet het gewoon kunnen voelen. En als je gewoon met gevoel kan spelen, dan maakt het eigenlijk niet uit hoe oud dat je bent. Blues is wel wat ik het liefst eigenlijk wil spelen.
0: Ja, in de loop der jaren ga je eigen vorm als gitarist. Hoe heb jij je eigen gevormd? Oefenen, luisteren? Hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ik heb sowieso is het veel oefenen. Ik heb eigenlijk de afgelopen 12 jaar heb ik zo goed als elke dag heb ik geoefend. En het is ontwikkeld van verschillende genres. We beginnen met John Frusciante bijvoorbeeld. En op een gegeven moment zie je hem in een interview zeggen dat zijn favoriete gitaristen zijn Steve Vai of Jimi Hendrix. En ja, dan raak je daar eigenlijk echt in.
0: Ja, je noemt ze al op. Ik zie er nog een paar staan. Naast Steve Vai zit ik, B.B. King staan, Kenny Moore. Als jouw grote inspiratiebron. Welke invloed hoor je zelf sterkste terug in je spel?
1: Ja, ik denk dat... Ik hoor dat het meeste terug, maar ik denk nou vanavond jullie allemaal ook. Dat voornamelijk Steve Vai is. Ja.
0: Wat heb jij bewust van deze icoon dat je ook op het podium doet? Ik ga ervan uit dat je ze misschien nooit live gezien hebt. Steve Revan zag zeker niet.
1: Klopt. Nee, die heb ik inderdaad nog niet live gezien. Maar ik kan gelukkig tegenwoordig kan je wel heel goed van een aantal van zijn optredens de YouTube-video's terugvinden. En dan kan je toch nog heel goed in de diepte kijken wat deed je nou live ten opzichte van de plaat. En wel echt gewoon veel inspiratie eruit halen.
0: Ja, veel inspiratie. Maar zijn natuurlijk naast jouw blues-iconen zijn er ook nog wel andere blue of artiest, zijn er bij die jou, andere gitaristen zijn die jou ook inspireren? Of,
1: die nog leven?
0: Die leven nog, ja.
1: Ja, dus eigenlijk, hoe bedoelt u dat?
0: Van in... buiten de klassieke blues heldom, zijn er ook nog andere gitaristen waar je denkt van, ja, daar heb ik ook wel wat mee gepikt. Of meegenomen, of mee iets van geleerd.
1: Ja, nou...
0: Pik is een raar woord, hè?
1: Ja. Zeker, dat doen we. Ja, we halen inspiratie op van andere muzikanten. Nee, in principe mijn gitaardocent Niels Onstenk, die heeft conservatorium gedaan. Die is ook uitgeroepen toen als de beste gitarist van Nederland met De Wereld Draait Door toen. En daar heb ik nu al 7 of 8 jaar gitaarles van. En daar haal ik elke week haal ik daar heel veel uit. En ja, voor de rest ook Henk Bosman bijvoorbeeld bij de jam sessies. Elke woensdag bij de Stamboom. Heel vaak meegespeeld, geweldig gitarist. En dat zijn wel voor nu denk ik. Oh, en natuurlijk ook Freek, de gitarist waar dat Johan ook mee nu mee speelt. Die zit ook natuurlijk.
0: Ik ken ze wel.
1: Ja, die is dezelfde hoek in gedoken. Ja.
0: Je spelen, hoe zou je eigen gitaarsound omschrijven? Je eigen sound. Heb je een eigen sound? Doe er iets bij wat je eigen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik denk dat het ook wel, dat ontwikkel je wel in de loop van de jaren. En ik moet zeggen, ik heb het niet qua hoeveelheid, is het niet klein gebleven om uiteindelijk mijn eigen sound te weten te ontwikkelen. Maar ik probeer in ieder geval, mijn eigen sound, hoop ik in ieder geval dat je veel diepgang hebt in het geluid, maar ook genoeg sustain. Dat je, en dat je wel denkt, als je het hoort, dat je denkt, wauw, dat is een tof geluid. Gewoon even, dat je even weggeblazen bent bijvoorbeeld.
0: Ja, je zegt, wauw, een geluid. Wat kunnen mensen verwachten als ze jou live zien? Wat wil je dat er mensen voelen als ze jou horen spelen? Buiten misschien te hard in je oren, maar...
1: Nee, ik hoop in ieder geval heel erg energiek. Gewoon qua spel, maar toch ook wel gecontroleerd. Dat je... eigenlijk wil ik gewoon een goede balans laten zien. Dat ik doe gewoon energiek en dat we met z'n allen lekker strak spelen. Hè, want het moet wel gewoon... lopen als een machine, vind ik. Maar ook wel gewoon een gedeelte van mijn eigen creativiteit, wat dan komt uit Steve Ravon, Jimi Hendrix. Of, dat is moeilijk uit te leggen.
0: Ja, maar je hebt het natuurlijk over wij. Je bent niet alleen, je bent met z'n drieën. Vertel iets over de andere muzikanten.
1: Nou, ik speel samen met Johan Bravenboer, de bassist.
0: Was gisteren jarig, hè? Ja. Misschien trakteert hij nog wel vanavond.
1: Appeltaart. Ja, nee hoor. Maar Johan speel ik nu ongeveer sinds november mee. En daar gaat het echt super rap mee. Ik denk dat we wel best ook een goede connectie zo hebben als we aan het spelen zijn. En ook wel lachjes tussendoor. En ook gewoon qua spel goed op elkaar ingespeeld zijn. En dan hebben we natuurlijk ook nog Dick Sol. Mijn drummer, daar gaat al wat langer terug. Want we hebben namelijk voor deze band ook nog in een andere band samengezeten. Wat helaas niet is geworden. Maar er is wel wat moois uitgebloeid. Gurband en Bluesflat. En strak, energiek, dynamiek. Ja, kunnen we wel wat mee.
0: Ja, je hebt wel verschillende optredens achter de rug. Wat is jouw favoriete moment tijdens het optreden? Of heb je dat niet? Echt een favoriete... dit voel ik helemaal door me heen gaan.
1: Ja, ik denk dan toch als je bijvoorbeeld het helemaal eventjes hebt afgepeld. Dat je even van een piek weer naar een dalpunt bent gegaan. En dat je dan heel langzaam het weer opbouwt. En op een gegeven moment dan gewoon met z'n allen weer knallen, ervoor gaan. En dat je dan weer losgaat. Ja, dat is...
0: Je bent nog jong. Wat wil je bereiken als muzikant? Wat is je grootste bluesdroom?
1: Nou, ik wil in ieder geval gewoon heel veel kunnen spelen. Bij diverse podia's. En ik wil echt gewoon gitarist worden later. Ik wil gewoon erbij zingen. Ik wil mijn eigen band hebben. En dat we daarmee...
0: Heb je toch al?
1: Ja, nee, inderdaad. Maar dat gewoon in het laatste plaatje. Dat het gewoon dat we daar met z'n allen dan gewoon... Ja, eigenlijk rond de wereld gaan. Om het zo te zeggen.
0: Zijn er plannen voor opnames, cd of zo?
1: Ja, momenteel heb ik nog wel van voor Gurp met een bluesflat heb ik al wel een eigen plaat uitgebracht, genaamd In The Pocket. Het staat ook op Spotify. Met z'n drieën willen we ook nog eigen muziek gaan maken, maar daar zijn we momenteel nog niet aan toegekomen. Maar nu willen we gewoon zoveel mogelijk gewoon spelen, dat mensen onze naam horen en dat we ook gewoon op veel meer plekken kunnen spelen.
0: Ja, je bent nog jong natuurlijk. Hoe oud ben je eigenlijk?
1: Ik ben 21.
0: Dat is nog vrij jong, ja. Welke tips zou jij geven aan jonge gitaristen die de blues ontdekken? Behalve het kopen van goede snaren.
1: Wat zou ik ze adviseren? Nou, in ieder geval, dat begint gewoon met veel spelen en omring je ook gewoon met andere muzikanten. Dus goede muzikanten, maar ga gewoon lekker naar jam sessies spelen. Je hebt genoeg door Nederland genoeg blues jam sessies waar dat er geen leeftijdslimiet op zit van wanneer dat je pas naar binnen kan. En dat is wel dat het voor mij, wat ik de meeste meters heb gemaakt om gewoon samen met andere mensen te spelen. Dus stop je in die omgeving, waardoor dat je daar ook in komt.
0: Maar is raad, dat is zo. Ja. Hoe ben je te boeken? Dat is ook belangrijk, hè? Maak een beetje reclame.
1: Zeker. Zeker. Wij hebben Instagram, TikTok, een eigen website. En je kan. In principe hebben we gewoon op onze website hebben we een pagina die specifiek gemaakt is om ons te kunnen boeken. En dan willen we altijd. Dat is een mooi contactformulier. En dan willen we altijd binnen 24 uur reactie hebben gegeven. En je kan natuurlijk ook gewoon berichtjes sturen op Instagram en Facebook. Maar ja, we zijn toch best goed te vinden, denk ik.
0: Zal ik filmpjes op, hè? Zal ik filmpjes op?
1: Ja, zeker. Er staan filmpjes op. Je kan ook naar onze gear kijken als je denkt, waar komt het geluid nou vandaan?
0: Dan krijg je er mee een mooie film bij.
1: Ja, inderdaad. Die komt
0: als het allemaal lukt, maar het lukt wel.
1: Die gaan we ook zeker op de website zetten, als dat goed is. En ja.
0: Oké, we hebben lang genoeg gesproken, want we zijn benieuwd. Daarom. Ik heb nog één vraag, een hele rare vraag.
1: Oké, ja. Kom.
0: Als je één dag in de schoenen, de man is dood, dus dat bedoel ik niet. Als één van je grote idolen zou kunnen staan, Steve Ray Vaughan. Ja. Ja, vroeger, dat is afgekort als SRB, de ouderen onder ons. Je weet, vroeger was dat de melkboer. Of jullie niet, die langs de deur kwam, oké. Okay. Maar daar hebben we het nou niet over. Wat zou je dan doen?
1: Ja, wat zou ik doen? In ieder geval, dan start je natuurlijk met die geweldige gitaar die hij heeft, die je nu alleen maar in video's ziet. Met gewoon daar even keihard, wat voor geluid haal je daar nou uit? Want je hebt natuurlijk zoveel op internet van ja, die gitaarstech zegt dat de specificaties zijn van die gitaar. En als je dat doet, dan lijkt dat er heel erg op. Maar ja, hoe speelt hij dan echt? Dus ik denk gewoon lekker de gitaar, de versterker aanzetten, pedalboard aan en gewoon spelen.
0: Oké, ja, dat jullie dat nou gaan doen, dat jullie naar je instrumenten gaan en gewoon gaan spelen, wat hij zegt. Ik heb voor de rest helemaal geen mededelingen meer. En nogmaals, het is de laatste keer dat we hier in de kantine van Radio Ridderkerk een uitzending hebben. En Blues kan je gewoon volgen via de radio, of via internet uiteraard ook. En dan alleen met muziek van CD's en zodra als dat we weer een band hebben. Ja, ik vind het jammer, want we hebben een hele gezellige tijd hier. Vraag het de mensen maar, 35 jaar al zo'n beetje, ja. Dus ik vind het jammer, helaas. We gaan niet huilen, maar we gaan er gewoon een hele lekkere avond van maken. En dan geef een hartelijk applaus, de jonge hartstikke. Gerben Blues en Bluesfoot.
2: Dus welkom allemaal. Wij zijn Gurpman en Bluesflood.

0: Birdman en Blues Floor.
1: Nou, dan gaan we eens even een nummertje zingen. Steve Ray Vaughan.

dank u, dank u, dank u, dank u. En dat was nog maar nummer 3, hè? Komt er dan ook nummer 5? Yes?

Dus dames en heren, wij zijn GURP, Man en Blues Flood. En we hebben nog meer blues voor jullie.

wel. Vinden jullie het allemaal nog een beetje leuk? Ja. Dick. Nee, jij? Kom.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de Duitse stad Regensburg is een dode gevallen bij een bankoverval. De dader zou een bankmedewerker met een mes hebben aangevallen. Het slachtoffer vluchtte naar buiten, maar kwam eenmaal in het ziekenhuis te overlijden. De dader hield zich intussen urenlang op in het bankgebouw. De politie vermoedde dat er sprake was van een gijzeling, maar gaat nu toch uit van een roofoverval. Speciale eenheden van de politie hebben in het bankgebouw een 20-jarige verdachte opgepakt. Het nieuwe voedingsmiddelenbedrijf achter Nederlandse merken als Calvé en Kuppensoep krijgt geen beursnotering in Amsterdam. De nieuwe Amerikaanse eigenaar McCormick kiest voor een notering aan de beurs in Londen. De merken worden volgend jaar overgenomen van Unilever, dat zich alleen nog wil richten op schoonmaakproducten. Het internationale hoofdkantoor van McCormick komt wel in Nederland. Unilever krijgt een belang van 9,9% in het nieuwe concern. Het oude centrum van Paramaribo is op de lijst geplaatst van bedreigd werelderfgoed. Het gaat om historisch houten gebouwen in het centrum van de Surinaamse hoofdstad. UNESCO maakt zich zorgen over brandgevaar. Ook zijn er twee grote bouwprojecten in de stad die het beschermde stadsgezicht aan zouden tasten. De lijst van bedreigd erfgoed is bedoeld als waarschuwing aan de regering om het erfgoed beter te beschermen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race. Iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci, maar zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vanavond en vannacht wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Het wordt niet kouder dan 12 graden vannacht. Morgen begint de dag bewolkt, later meer zon. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio.

0: Nacht.
1: Donderdag 23 juli 2026, 9 uur geweest. Tijd voor de B-kant. Ik ben nog steeds Bob ten Breeë. En we gaan deze uitzending beginnen met een Duitse band die gewoon lekker ouderwetse heavy metal speelt. Generation Steel. Op 16 oktober komt hun nieuwe album uit, Steel Machine. Hun derde album, als ik dat zo bekijk. En er is een nieuwe single verschenen. Een liedje over heksenjachten in de middeleeuwen. Wat je ook tegenwoordig weer zou kunnen toepassen volgens de band. Ja, niet op heksen te jagen, maar gewoon hoe de situatie in de wereld is. Dit is hun nieuwe single, Witches Cross.

Feral Future, de nieuwe single van de Amerikaanse band Misery Index. Ze zijn bezig om een 8e album te gaan maken. En daarvan is dit dus alvast een voorproefje. En denk je, oh, dat wil ik graag live zien. Nou, dan moet je 5 augustus bij Musicon zijn in Den Haag. Want daar treden zij op met hen een Epitaph for End Times tour. Dus gezellig. Ja, wat ook wel gezellig is, alhoewel, eigenlijk niet misschien, maar ik hou er wel van. Dat is de band Estadour uit Colombia. Een beetje melodieuze Black Death, om het zo maar te noemen. En het album In Darkness All Shadows Gone, dat zal op 2 oktober gaan verschijnen. En we zijn nu verblijd met een nieuwe single. Ik dacht eerst van, oh, hebben ze Stephen Sondheim gecoverd? Maar ik denk, ja, nee, de meeste metalheads zegt dat waarschijnlijk niks. Dit is hun nieuwe single Into the Woods.

ja, deze agressie was overduidelijk natuurlijk de nieuwe van Hatebreed. Kill Count Increase van het album Fatal Paradox, wat op 6 november gaat uitkomen. Even tijd voor een lekkere Nederlandstalige plaat, want daar hou ik ook van. Van Vanaheim, oorspronkelijk uit Tilburg. Het album Roede voor de Borst zal op 4 september gaan verschijnen. Een prachtig lied over de dood hebben ze gemaakt. Dit is het titellied dus, Roede voor de Borst. Ook een videoclip erbij, zoek hem eens op. Fantastisch.

Ja, deze man heeft wat woede in zich. De debuutsingle van de Italiaanse band Murder Education heet I Hate. We gaan verder met Enemy Inside uit Duitsland. Een alternatieve band met Natasha Giulia op zang. Op zangeres, zang. Uit Aschaffenburg komen ze, in 2017 opgericht. Ja, het is weer zo'n beetje zo'n band dat je denkt van, zit ik nou naar dance te luisteren of naar metal? Maar eigenlijk is het een soort combinatie. En ja, ze zijn dus bezig om weer een nieuw album te gaan opnemen. Vorig jaar hadden ze dat al een derde album uitgebracht, Venom. Maar nu is er een nieuwe single, Dopamine.

ook alweer zo'n 40 jaar bezig. De trash metal band Forbidden uit Amerika. Het album Forbidden zit er op 23 oktober aan te komen. En dit was hun nieuwe single Cyclops. Beyond Seven Dimension, een band uit Finland, maakt wat deprimerende muziek. En daar hou ik van. Van een beetje zware dingen. En ze gaan een album uitbrengen. Tatien Ikuin en Suru, oftewel de eeuwige droefheid van de sterren. En dat komt op 4 september uit. De nieuwe single die daarvan af is gehaald heet Eternal Love for the Unreachable.

Band Segmentia bezig om een debuutalbum te gaan maken. En daarvan was dit alvast weer een voorproefje. Nuclear Sun. Net als de volgende band trouwens uit Engeland. Rattlesnakes. Ook een EP. En nu al dan eindelijk een debuutalbum wat eraan zit te komen. Op 30 oktober Shadows in the Night. Ja, ze zien er ouderwets uit. Maar het is toch een hele nieuwe band met de fijne zangeres Rowena Neal. En we gaan luisteren naar het titellied van hun plaat.

My Silent Bride. De nieuwe single van de Duitse horrorpunkband The Other. Ja, van hun compilatie Other Dimensions die op 30 oktober gaat uitkomen. De B-kant zit op voor deze week. Ik heb nog één lied voor je en dat is van Metalite, Echoes of You. Tot zover de B-kant, tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of dat er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. In de VS is een man veroordeeld tot een levenslange celstraf voor aanslagen die hij had gepleegd op politici van de Democratische Partij. De man schoot een politica in Minnesota en haar man dood bij hun thuis. Ook had hij een senator in die staat en zijn vrouw beschoten en verwond. De 59-jarige schutter heeft zijn daden bekend om doodstraf te voorkomen. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. Het weer, vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen, bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk-Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
0: U kunt nu luisteren naar de Story of Classic. Een story of uit de archieven van Radio Ridderkerk. De Story of, een muzikaal verhaal van een artiest of groep met Kees de Klerk en Roel van den Oever.
5: Met dit keer de Story of Somerset en de Tumbleweeds. En we beginnen met de Somerset en met de eerste single uit het jaar 1970. Let's Try Again.

0: De eerste single voor de formatie Somerset. En we begonnen met de eerste single natuurlijk uit Let's Try Again uit 1970. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Iedere week kijken we terug op een artiest uit de jaren 50, 60, 70 en begin jaren 80. En dit keer gaan we naar de country pop kijken van de jaren 70. Want dat kunnen we rustig zo noemen, deze groep Somerset. En ook die andere groep die we straks gaan behandelen, Tumbleweeds. Ja, en Somerset, een groep uit Driebergen. Die worden opgericht door de drie gebroeders Summer in het midden van de jaren 70. Enkele grote hits scoren met traditionele country en western. En de groep treedt zelfs op in Nashville in Amerika. En dat was wel een van de hoogtepunten die de groep dan beleefde in haar bestaan. Ja, en ik denk dat we nu verder gaan met de tweede single in 1974. We gaan gelijk al een stuk verder in de tijd. En dat nummer heet We Remember Jim. En dat was ook nog Mi Amigo's Lieveling.
1: Mi Amigo's Lieveling.

0: We Remember Jim van de Somerset uit 1974. Het was een ode, zoals de titel al zegt, aan Jim Reeves. En het is eigenlijk de eerste single waar de zangeres Rosina Lauwers haar opwachting maakt bij de Somerset.
1: Oké, ja, dus in de periode 1968-1973 heette de groep Hans Sommers en Somerset. En ja, er spelen eigenlijk drie broers spelen een belangrijke rol. Hans, André en Ronald Sommers. En dat is eigenlijk een beetje de basis van de groep. En daarnaast zitten ook nog aantal andere mensen bij deze groep. Ik noem ook nog wat Ad Woudenberg, Guus Paat en ook nog een Ernst McKill en Pim Funtz. Dat hebben we het alweer allemaal gehad van die naam. En ja, het verandert pas dat het echt een succes komt als er een zangeres bij de band komt. Want Rosina Lauwers, krijgt de band meer vaste grond onder de voeten. En dan beginnen ook al gauw de hitsingles. En dit is dan de eerste hitsingle die ze in 1975 hadden. Almost Persuading. En in de Nederlandse top 40 bereikt het een 14e plaats. In de nationale top 100 een 13e plaats. En in België ook nog goed voor een 24e plaats.

0: uit 1975, Almost Persuaded. Ja, 1975 was een goed countryjaar in de Nederlandse hitparade, want ook die andere groep, de Tumbleweeds, had een grote hit met Somewhere Between. Dus het country was in 1975 erg hip. Maar Almost Persuaded was geen eigen nummer, hè, Roel, want dat was een andere artiesten hadden het ook al opgenomen.
1: Ja, de origineel is van David Hudson. Het is geschreven door Glenn Sutton. En er stond in 1966 nummer 1 in de country hot van 100 in Amerika. En in de Billboard zelf had het toch een 24e plaats. En het was in Canada een 45. Dus het had toch al een succes gehad, het nummer.
0: Ja, inderdaad. Ja. Dus het al flinke hit, zo gezegd. En dan is het bijna zelfsprekend natuurlijk, als je dan op een goede manier het nummer opneemt, dat het toch wel kans op een hit was.
1: En er heeft er nog een paar artiesten. Patsy Page zat er ook een hit mee in Billboard. Etta James ook Billboard. En Christian St. Peters, die had een 52e plaats in Engeland ermee.
0: Oké. Okay.
1: In 1967 dus.
0: Ja. Nou, we gaan nu naar het jaar 1976. Dan hebben ze het geluk dat hun single Another Lonely Night tot alarmschijf wordt gebombardeerd. En ik moet wel lachen dat met dezelfde hitnotering halen in de Nederlandse top 40. En ook in de nationale top 100. Ja, komt die dan twee plaatsjes minder. Maar in België is het ook een 15e plaats. En toch wel grappig om dat te zien.
1: Ja, en het is eigenlijk ook weer een cover, want het origineel is van Lynn Anderson. En er staat op RP Rooskade in 1970. Maar we gaan nu luisteren naar het nummer van The Somerset.

0: Another Lonely Night uit 1976 en Alarmschijf. Ja, en het volgende nummer, There Goes My Everything, ook uit 1976. Ja, wordt dan toch wel een aanmerkelijk kleiner hit in Nederland. Een 33e plaats als hoofdnotering. En tot mijn verbazing zie ik in de nationale top 100 geen enkele notering. En ook in België is dit keer geen enkele notering. Ook, er wordt wel een album uitgebracht onder de naam gewoon Somerset in 1976. Dat ook hier is iets geks mee aan de hand. In de Veronica album top 100 bereikt het een 24e plaats, staat er 9 weken in. En ook hier ontbreekt het in de mega top 100. Een vreemde zaak voor deze groep in de Nederlandse hitparade natuurlijk. Maar ja, Roel, heb jij nog wat andere uitvoeringen gevonden van dit nummer? There Goes My Everything.
1: Ja, dat Engel met Humperdinck heeft er een hit mee gehad. Het is een versie zo'n 7 weken genoteerd en een 20 plaats in Billboard.
0: Ja.
1: En ik begreep Elvis, die had er ook nog een hit mee en in de 21ste plaats. Ja, en ja, het is door verschillende eigenlijk tientallen covers zijn er van dat nummer gemaakt. Ik denk elke country artiest dit nummer wel op zijn repertoire op staan.
0: Ja, het is ook zo'n typisch zo'n nummer natuurlijk die heel veel artiesten wel past om dat op te nemen. Oké, we gaan nu naar dat nummer toe. There Goes My Everything.

0: de Air Cosma My Everything uit 1976. Een 33e plaats in de Nederlandse top 40. Ja, op zich is 1976 een goed jaar natuurlijk voor Somerset. Het album verkoopt goed en de single verkoopt goed. Maar ja, toch is er, zijn er problemen binnen de groep. Want de zangeres Rosalina Lauwers en Ad Woudenberg die stappen uit de groep. En die gaan de groep Harmony oprichten. En dat is een flinke aflating natuurlijk voor deze groep. En later zien we die terug met Harmony natuurlijk. En die gaat meedoen aan het Songfestival. En later krijgen we nog meer mensen die uit de groep stappen. En eigenlijk is het een totale leegloop. Maar ja, toch even later komen er toch weer andere mensen bij. Een nieuwe zangeres. En ik zie een Ron Kuster staan en diens broer Ricardo. Allemaal gaan ze dan toch weer door met deze groep. Ja, en die brengen in het jaar 1980 een single uit, Mi Amor. En misschien heb ik met mijn buurman nog even wat andere informatie daarover kan geven.
1: Nou, wat je zegt, Rosalien Lauwarts en die Ad Woudenberg, die met de groep Harmony, die deden in 78 mee met het Songfestival. Met dat liedje It's Oké. Okay. En dan werden ze 13e mee in het Europese Songfestival. Dus dat zou ik even van de aard zijn.

0: Mi Amor uit 1980. Ja, we gaan straks de laatste hitsingle al draaien van deze Somerset. De andere groep Harmony hield het ook al voor gezien. En de zangeres Rosina Lauwers. Ja, die brengt nog een solo single uit, maar ook die flopt. En ook voor de groep Harmony zijn de vette jaren voorbij. Ook geldt het eigenlijk voor Somerset. En ja, in de jaren daarna worden er nog allerlei singles uitgebracht. Maar geven alle brengen die het succes terug. En André Sommers die werkt ook nog een keer mee aan een BZN-album Crystal Gazer uit 1989. Ja, en ik geef nu het woord aan Bob. Want Bob heeft nog een leuk verhaaltje gevonden over deze groep Somerset.
1: Ja, ik zag een hoesje van de eerste single voorbij komen. Uit juni 1969, nog onder het Delta-label. Want daarna zijn ze bij CNR en Negrom geweest. Maar deze single heet Jij hebt mijn droom vermoord. En achterop staat een leuk biografie van deze band. En die zal ik toch even voor gaan lezen.
0: Ja.
1: De Somerset is een unieke band. Niet alleen omdat de gemiddelde leeftijd van de groepsleden met 13 jaar de laagste van ons land is. Maar ook omdat de Somerset uitsluitend eigen repertoire ten gehore brengt. De groep bestaat uit Hans, Ronald en André Sommer. Drie broers uit Driebergen. Die door een tv-optreden op 12 april 1969 in het programma Stuivenzin een enorme populariteit verwierven. Hans, leerling derde klas MAVO, is de leadzanger van het trio en bespeelt linkshandig een rechtse slaggitaar. Hans werd geboren op 14 december 1952. Ronald, geboren 21 mei 1956, drum. Benjamin André, geboren 6 mei 1958, is de genius van de groep. Door zelfstudie heeft hij zich binnen een jaar tot een fenomenale solo-gitarist ontwikkeld. Met Hans neemt hij de zang voor zijn rekening. Samen componeren ze hun songs en samen arrangeren zij ze. Laatste alinea. Het repertoire van de drie broers bestaat uit meer dan 50 composities. Smartlappen, beat, jazz, blues en soulnummers. Waarmee ze op schoolavonden en verenigingsavonden enorme successen behalen. Het leidt dan ook geen twijfel dat we in de toekomst van dit zeer begaafde trio nog zeer veel zullen horen. Nou, hoe naast kun je er zitten?
0: Ja, einde citaat. Maar het liep toch iets anders in de geschiedenis.
1: Maar toch leuk om dat zo op zo'n hoesje terug te vinden.
0: Ja, dat is leuk. Het is een heel leuk verhaal. Dus we gaan nu deze special over Somerset afsluiten met het nummer Via La Musica uit 1981. In de top 40 bereikt het nog een 25e plaats als hoogste notering. In de nationale top 100 een 18e plaats. En ook in België was het al goed voor een 33e plaats.

0: Everybody Has His Own Dogs uit 1974. De allereerste single voor de formatie Tumbleweeds. En die gaan we nu in het komende half uur behandelen. Ja, de groep was afkomstig uit Waalwijk. En dat ligt natuurlijk in Brabant. En ook deze groep werd door drie broers opgericht. Door Ton, Barry en Ad Masseurs. Daarnaast was er ook nog een zus die in deze groep zat. En een bassist, die heette Dick van Krimpen. En gitarist James Bordes. En dan hebben we heel de eerste bezetting gehad. Ja, ze waren, die Ton en Ad Masseurs, die waren ook nog afkomstig uit een andere Brabantse formatie. De Shaking Arrows. Ja, en bij het volgende nummer, dat wordt eigenlijk, dat is de hit voor de groep. Het werd verkozen tot alarmschijf. En het is een klassieker geworden uit de jaren 70 voor deze groep. Somewhere Between You and Me.
1: Alarm!

was de hele single dan van Somewhere Between. Stond op de A-kant. Dat bereikte een tweede plaats in de top 40. 1 in de nationale hitparade. 10 in België. En ook nog een derde plaats in de Zuid-Afrikaanse hitparade. En op de B-kant stond Mojave. En dat was een instrumentaaltje. Ja, het is 1975. De Tumbleweeds nemen in slechts 3 dagen een eerste album op. In Roemenië zelfs. En daarnaast hebben ze nog een 14-daagse tournee gekoppeld door datzelfde land. Ja, en een heel belangrijk persoon voorkomt voor de Tumbleweeds opdagen. Dat is Ruud Hermans. En die kwam uit een andere Tilburgse groep, de Heating. En die vervangt dan met James Bordes, die uit deze groep de Tumbleweeds stapt. Ja, en die Ruud Hermans, dat zal later een heel belangrijke rol in deze groep spelen. Ja, we gaan nu verder naar het volgende nummer. In 1975 hadden ze nog een hit erna, na die Somewhere Between. Dat was natuurlijk wel een klassieker. En dan valt het niet meer mee om een echte goede opvolger te komen.

0: It Might As Well Have Rained uit 1975. Ja, als we naar het eerste album kijken, Tumbleweeds in 1974. Het album is een enorm succes. Het bereikt in de Veronica albumlijst een derde plaats en staat er maar liefst 35 weken in. Als we dan naar de concurrent kijken, de nationale albumlijst, zien we een opmerkelijk verschil. Daar ook een vierde plaats als hoogste notering, maar een 18 weken genoteerd. En misschien dat Roel wat even kan verklaren hoe dat zit.
1: Nou ja, het is niet helemaal te verklaren natuurlijk. Enkel van die Veronica was een top 100. En ik denk dat van de Nationale Hitparade geen top 100 is geweest, die lijst. Ja, en dan vandaar dat hij iets korter erin staat. Ik denk dat dat de verklaring is.
0: Ja.
1: En dan ga ik verder over Ruud Hermans. Die heeft in wezen niet zo lang in de Tumbleweeds gezeten. Wel tijdens de grote hit. In de 77 is hij eruit gegaan. En formeerde hij de Ruud Herman Band.
0: Ja.
1: Tegenwoordig woont hij nog in Tilburg en geeft hij, geloof ik, huiskamerconcerten. Daar is er één gegaan. En hij is presentator van de Radio 2-programma, het adres onbekend. En Merk en Connecting was hij ook presentator van en Country Time. Dus hij was ook op de radio was hij veel zeg maar, als discjockey te horen, Ruud Hermans.
0: Hij was heel veel te horen, zo gezegd dan.
1: Ja.
0: Ja, in 1976 is er nog een andere, het tweede album. Dat doet het ook behoorlijk goed. Sweet Memories. Dat bereikt een 13e plaats en staat 12 weken genoteerd. Ook hier is dan weer een beetje verschil. Een 8e plaats in de nationale top 100 en 5 weken genoteerd. Maar we gaan nu naar dat nummer uit 1978. Sing Me Another Love Song. En ja, dat blijkt alleen een tip.

0: Sing Me Another Love Song uit 1978. Ja, en nu gaan we toch nog straks even nog draaien. Sweet Memories uit 1976. Dat was de laatste hit voor de Tumbleweeds. Beide hitparades bereiken het een 23e plaats in de top 40 en de nationale hitparade. In België ook een heel klein hitje, een 27e plaats. En dat was natuurlijk daar de top 30. In 1977 stapte Ruud Hermans uit de groep. En hij richtte Ruud Hermans Band op. En je hebt het net al allemaal gezegd natuurlijk wat hij allemaal gedaan heeft. En eigenlijk is het dan al een beetje gedaan met de groep. Hè? Want de albums die hebben eigenlijk niet zoveel succes meer. Behalve de cd dan nog. In 1992 worden er nog wat cd's uitgebracht begin jaren 90 die wel nog goed doen. Maar de albums, dat is een beetje over in de jaren 70.
1: Ja, en je krijgt veel bezettingswisselingen in die tijd. Hè? Eind de jaren 70, begin jaren 80.
0: Ja,
1: en je hebt onderhand meer wisselingen dan ze singles uitbrengen.
0: Ja, en dan meestal is dat niet bevorderlijk voor de kwaliteit. En omdat de constante factor van de groep natuurlijk.
1: Ja, en ik begreep dat het succes dat uitbleef, dat in 82 de Tumbleweeds eigenlijk uit elkaar ging of stopte.
0: Ja. Maar dit is nog uit 1976, dat Sweet Memories.

Sweet Memories uit 1976. Ja, in 1980 stapt zangeres Ina Masseurs eruit. En daarna volgen nog meer mensen die eruit stappen. Gijs Lemmen en Arie de Voogd, die stappen eruit. En ja, de rest blijft nog wel doorgaan tot 1982. Dan valt de groep definitief uit elkaar. In 1985 neemt die zangeres Ina Masseurs nog een keer de hit Somewhere Between opnieuw op. In een duet met een Amerikaanse zanger Jimmy Lawton. En in 1997 neemt zanger James Bordes nog een keer een solo cd uit, Old Times, met louter country klassiekers te vinden zijn. Ja, dit was de story of Somerset en de Tumbleweeds. We gaan straks nog afsluiten met Don't Cry Blue. En ik ga Bob de Bree even bedanken voor zijn techniek. Volgende week gaan we weer een nieuwe special maken in dit programma, de Somerset. Ja, en met dit nummer gaan we het programma afsluiten. Don't Cry Baby Blue.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De gemeente Nijmegen heeft delen van de Vierdaagse Feesten aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Daardoor mag de politie er preventief fouilleren. Na mishandelingen, steekpartijen en een dodelijke schietpartij neemt de gemeente maatregelen. De stadsfeesten duren nog tot morgenavond. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyadh zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Volgens Trump is het uitgesloten dat er uranium wordt verrijkt of er atoombommen mee worden gemaakt. De man die vastzit voor brandstichting bij strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van voorbereiding van moord of doodslag. Het Haarlems Dagblad meldt dat de 54-jarige man uit Roosendaal op camerabeelden te zien is. Hij zou een tas onder een van de huisjes leggen waarna de brand uitbreekt. Het Openbaar Ministerie wil dat niet bevestigen. Bij de brand 2 weken geleden gingen 5 strandhuisjes in vlammen op. De mensen die er lagen te slapen konden op tijd ontkomen. De Europese Centrale Bank heeft de mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gekozen. Er zijn nog 10 ontwerpen in de race en iedereen mag online meestemmen over het uiterlijk van het briefgeld. Er zitten ontwerpen tussen met daarop bekende Europeanen zoals Beethoven en Da Vinci. Maar er zijn ook ontwerpen van vogels en rivieren. Eind dit jaar beslist de ECB wat het wordt. De publiekstemmen zijn daarin niet doorslaggevend. Het weer vannacht blijft het deels bewolkt. Bij weinig wind koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen in de middag pas zon. Het wordt wel wat warmer met 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantje zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamseweg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluis in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen eerst nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Well, if you leave in dusty twilight, baby, that's okay.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS wil alleen een nucleair akkoord met Saoedi-Arabië sluiten als dat land de relatie met Israël normaliseert. President Trump wil dat Riyad zich aansluit bij de Abraham-akkoorden en daarmee de staat Israël erkent. Saoedi-Arabië heeft nog niet gereageerd. Het land stelde eerder als voorwaarde dat er een Palestijnse staat moet komen. Het atoomprogramma zou inhouden dat Saoedi-Arabië nucleaire energie mag opwekken met hulp van Amerikaanse technologie. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de Duitse grens. Eén persoon is aangehouden, de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding dus journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. Doelpunten waren van Klaassen, Berghuis en Glock. FC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede voorronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Volgende week is de return in Hongarije. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, maar in de middag zon. En dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ridderkerk.
1: Non-stop muziek voor iedereen.
2: Sha. Coming right back at you, baby. Part 2.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur of een 2 keer een moment hebben van 6 uur. Dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Word wakker, schat. Je hebt een nare droom gehad. Rust dan maar. Rust nog wat. Je kussen is zelfs nat.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juni al handelsafspraken met de VS. Bij een politiecontrole op de A7 in Groningen heeft de politie 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Agenten van het grensoverschrijdende politieteam vonden de sigaretten in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. Eén persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al had duidelijk gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. In de tweede voorronde van de Conference League heeft Ajax met 4-1 gewonnen van FK Vojvodina uit Servië. SC Twente begon minder goed aan het nieuwe voetbalseizoen. De club verloor thuis in de tweede ronde van de Europa League van Ferencváros. Het werd 2-1. Het weer wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een dijkinspectie van het Hoogheemraadschap van Delfland zijn 34 droogtescheuren ontdekt. Zijn er ruim 4 keer zoveel als een maand geleden. Geen van de scheuren vormt op dit moment een risico voor de veiligheid, maar wel houdt het Hoogheemraadschap 2 scheuren extra in de gaten. Die liggen op de Zwetkade tussen de A13 en de Rotterdamse weg in Midden-Delfland. Vanwege de droogte zijn 3 sluizen vanaf komende nacht gestremd voor de scheepvaart. De parksluizen in Rotterdam gaan alleen nog beperkt open om te voorkomen dat het zoute water van de Nieuwe Maas de Schie kan opstromen. Er zijn schutvensters, zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland.
2: Dat betekent eigenlijk dat ze per dag 2 uur, of een 2 keer een moment hebben van 6 uur, dat de sluizen open zijn en dat wel de boten er doorheen kunnen. En dat er 2 keer een moment is van 6 uur waarbij ze ook dicht zijn. De maatregel nu is dus dat ze de sluizen dicht gaan op het moment dat het zoutgehalte op de Nieuwe Maas op zijn hoogst is.
1: Zegt Erik de Bruyne van het Hoogheemraadschap Delfland over de parksluizen in Rotterdam. Het hagelschadecentrum in Bergsehoek verwacht nog tot eind dit jaar bezig te zijn met het uitdeuken van de auto's die schade opliepen na de hagelbuien van vorige maand. Er zijn zo'n 4000 meldingen binnengekomen van hagelschade. Met name in Berkelen-Roderijs en Pijnakker was het raak. Sommige auto's zitten onder de putten, zegt de operationeel manager van het hagelschadecentrum.
3: 385 deukjes alleen in het dak al. En verder zitten er verspreid over de auto wat lichte deukjes ook in de stijlen en in de motorkap. Maar bij deze is echt met name het dak beschadigd. Dus we verwachten inderdaad wel tot zeker december hier aanwezig te zijn om alle schades te kunnen herstellen.
1: Het centrum in Bergsehoek is inmiddels een week in bedrijf. En juwelier Winteridee in Vlaardingen hoopt morgen weer open te kunnen na de inbraak van afgelopen nacht. Inbrekers richtten toen een ravage aan in de zaak aan het Liesveld. Ze wisten rond 4 uur vannacht het rolluik te forceren en sloegen binnen 5 vitrines kapot. Dus ze namen het goud mee dat erin lag. Op camerabeelden zijn 2 daders te zien. Ze zijn nog niet gepakt. Morgen komt er een nieuwe ruit in de zaak en dan kan de Vlaardingse juwelier weer open. Meldt Omroep 2. Het weer vanavond en vannacht zit bewolkt, droog, minimumtemperatuur 15 graden. Ook morgen is nog grijs, maar in de loop van de dag meer zon. Dan wordt het 25 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

gesproken, maar er is geen woord gezegd. En voor de lieve vrede worden ruzies bijgelegd.

0: 5.7 in de Eten en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard. En de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. Het is nog onduidelijk wat de invoerheffingen betekenen voor Nederlandse bedrijven. Er gelden sinds 1 juli al handelsafspraken met de VS. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. En het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer gaat. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de dagvaarding ingetrokken van 3 journalisten van de New York Times. Het Witte Huis wilde met de dagvaarding de journalisten dwingen om hun bronnen prijs te geven. Ze hadden geschreven over de gebrekkige veiligheid van Trumps nieuwe regeringsvliegtuig dat hij van Qatar had gekregen. De dagvaarding werd ingetrokken nadat de rechter vandaag al duidelijk had gemaakt dat hij de journalisten gelijk zou gaan geven. Het prijsgeven van bronnen mag volgens de rechter alleen als laatste stap in een onderzoek en dat was nu niet het geval. Bij een politiecontrole op de A7 zijn 1,2 miljoen namaaksigaretten gevonden. Die waren verstopt in de laadruimte van een busje. De controle was in de buurt van Bad Nieuweschans, niet ver van de grens met Duitsland. 1 persoon is aangehouden en de sigaretten zijn overgedragen aan de douane. Vorige week kondigde de douane aan om meer te gaan controleren op het smokkelen van sigaretten, waarover geen accijnsbelasting wordt betaald. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst nog bewolkt, maar in de middag zon bij 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.